0: Vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

was ook zo leuk. Of Golden Earring. Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor je...

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Itje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra.

0: Morgen het weer in Flevoland. Vandaag staat in de ochtenduren nog een enkele bui op het programma, maar in de middag is het grotendeels droog, met temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Daarbij een mix van wolkenvelden en zonneschijn en er waait wel een vrij stevige westenwind. Vanavond en vannacht komen er bredere opklaringen voor en daardoor kan het wel aardig gaan afkoelen met vannacht minimale waarden, zo tussen 10 en 12 graden. En lokaal kan het zelfs nog wat kouder worden dan 10 graden. Morgen wordt het nog wat warmer met temperaturen van zo'n 21 of 22 graden, maar met name maandag wordt het zomers met dan lokaal zelfs 26 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
2: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Vuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Urk FM.

0: Thijs, tot 12 uur hier op Urk FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
1: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
4: Nou, bek hem wel.

0: Ja. Ja. Het is weer zover. We zijn weer terug. Het zijn ruimte, twee maanden, zegt Henk.
1: Ja, twee maanden, ja.
0: En het is allemaal... Henk is iets gespannen. Want die moet zich wegwijs maken met het naaien mengpaneel. Maar hopelijk dat het goed komt. Goed. Hoe was het, Henk? Heb je vermaakt?
1: De zomer?
0: Ja.
1: Ja, je wiet in de tunnelavontuur. Denk ik daar iets van bier kregen.
0: Ja. Oh ja, ja, je in de vaste stond in de tunnel. Ja.
1: Even denken. Ja, nee, een prachtig mooie vakantie. Ja, vanzelf. Dus, geen klagen aan deze kant.
0: Oké, nou, ik ben helemaal weer...
1: Met de camper voor de Westhof.
0: Ja, ik ben helemaal onthengd. En ik ben er nou weer klaar voor om het najaar toch weer van start te gaan, toch?
1: Ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Ik heb prima vermaakt afgelopen zomer. Is het voorbij? Is het voorbij? Kun je dat zeggen?
1: Of die zomer voorbij is? Ja? Ik heb wel jingle zo direct klaarstaan, hè?
0: Ik denk dat er nog zo'n Indian Summer...

0: cultuur op de kade.
1: De voicemail van Lydia.
0: Nou, dat begint al lekker, Lydia. Schummer.
1: Ik ben zo snel mogelijk terug.
0: Ja. Ja. Ik had het nog zo gezegd. Doen we het nog een keer. Ja. Een keer proberen.
2: Poging 2.
3: Hi, Lydia.
0: Ja, nou, ik denk nou, we hadden het toch duidelijk overspreken, Lydia. Want anders moeten we weer, hè? Hey, Lydia, je bent natuurlijk waarschijnlijk al inmiddels al van start gegaan met de cultuur op de kade momenteel.
3: Ja, klopt. Ja, ja, er komt er zelfs nog net hier naar binnen. Ik moet tafel zijn, dus ik ben nog tafel aan het sjouwen.
0: En je begint om 10 uur, geloof ik. En wat kunnen de mensen in de aankomende uren verwachten? Wat is er allemaal te doen?
3: Nou, cultuur op de kade. Is, braderie. En kunst. En muziek. En wij vinden het plein 1890... En een aantal jonge kunstenaars die hier aan het werk zijn en naar het werk verkopen. Een speciale naar het werk gemaakt. Van etsen, blauwdrukken, mooie prints. En Andries Hoekstra is er ook. Dat is een graficus die print houtsneden vandaag.
0: Ja, hij kan Andries Hoekstra in de kamer hangen hoor.
3: Oh ja? Ja, ja, zeker. Dat klopt inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik draag...
2: Welke dan?
0: Nou, dat is onder 53 uit mijn hoofd. Dat was een kottertje die meeleupen met de watersnoodsramp.
2: Ja, 1953. Ja, ja. Ja, oké. Okay.
0: Ja. Dus ik doe mee aan de bijdrage van de standhouden van de cultuur op werk.
3: Zeker weten, zeker weten. Ja. Ja.
0: Is het allemaal van eigen beurm, Lydia?
3: Ja, ja. Absoluut. Allemaal lokale kunstenaars, allemaal lokale makers die het luiden werk laten zien. Het is niet alleen bij Plein 1890. Richting Botterskeur staat nog echt een lust toe aan geweldige creativiteit. Sieraden, schilderijen, aquarellen. Echt prachtig.
0: Dus je kunt in alle kanten op in principe?
3: Ja, ja, nou voor ieder wat wil. Superveel talent. We hopen ook dat iedereen een beetje geïnspireerd wordt om zelf ook wat te gaan doen op dat gebied.
0: Hé, hey, dan is het eigenlijk toch een beetje een start van het seizoen. Volgende week is er ook al van alles los. Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, dat wordt georganiseerd door SCAP, de seizoensopening. Dat is elk jaar in september. Elk jaar, op Noorden Zomervakantie, dan het start van cultureel jaar. En dit jaar trappen ze af met een overzichtstentoonstelling met met het werk van Geert Weerstand. Onze eigen muziekkunstenaar. Nou, die heeft wel echt een trend gezet. Die heeft wel echt heel erg onder de aandacht gebracht. Vorige lieden. Die heeft elke kunst echt op de kaart gezet. Dus dat is te zien in het gemeentehuis. Volgens mij start het om 7:30. En er wordt die avond ook een stadsdichterschap overgedragen.
0: Oh, is dat al bekend dan? Wie gaat worden? Of is dat een verrassing? Ik weet,
3: het is een verrassing zelf.
0: Het is een verrassing.
3: Ik weet het wel. En één keer in de 2 jaar kreeg daar ook een naaie stadsdichter. Dus, en de huidige stadsdichter is Cornelis Kapteijn. En dat kun je dan ook trouw lezen. Volgens mij één keer in de 2-3 maanden in het Erkenland, dan proost hij wat. En ook op zijn socials. En dit jaar wordt het volgens mij een wat jongere persoon.
0: Nou, dan kan ik wel een gok wagen, maar dat laat ik maar in het midden. We zien de volgende week wel, weer geboren.
3: Ja,
0: maar vandaag in ieder geval cultuur op de kade. En van onze kant natuurlijk dat het een gigantisch succes mag worden.
3: Ja, ik hoop toch. Het is prachtig mooi weer. Het waait een beetje, maar dit is fantastisch.
0: Oké, okay. Maak er nog een mooie zaterdag van, Lydia.
3: Ja. Het is van 10 tot 4. Misschien moet ik nog even erbij zeggen. Er is ook muziek. Het draait ook om spoken word, elke tol. Dus luister is er, elke volksband en nog een aantal muzikanten. En de dichters bij de actoren.
0: Nou, voor de gehoor is er ook wat te horen.
3: Zeker.
0: Goed, nogmaals, maak er een hele mooie zaterdag van.
3: Dankjewel. Jullie ook. Jo. En misschien tot vanmiddag.
2: Oké, doei.
3: Doei.

0: Ja, het begint al een klein beetje de naartoe te leven naar de provinciale verkiezingen. En inmiddels is voor de ChristenUnie in Omroep Flevoland, of Omroep Flevoland was het, provincie Flevoland, al een, hoe noem je dat?
1: Ja, zeg het eens.
0: Nou, Allen, de beschietingen, hoe noem je dat? Doe maar, dat maakt niet uit. We hebben aan de lijn Ria Visser, goedemorgen Ria.
2: Ja, de vuurbeschietingen. Daar ook van.
0: Ja, ja, de vuurbeschietingen. Hè.
1: Het is even, ben jij ook een zoomer achter de
2: hoor? Ja, dat is waar. Het
0: is een beetje roestig.
1: Ja. Hey, we moeten weer even heen goemen.
2: Hey, ja, was het
0: in
2: de
1: lijn?
0: Gemurren, ja. Ja. Hey, was het in de lijn der verwachtingen dat je de beoogde lijsttrekker zou worden van de provincie Vlaanderen, ChristenUnie?
2: Nou, de lijn van de verwachtingen die ligt bij ons altijd in lopen. Er is vanzelf bij ons in de partij een selectiecommissie samengesteld door diverse mensen uit onze provincie. Ja, en dan zeg maar een soort van sollicitatieronde. Dus ja, daar heb ik toen een mee gedaan en uiteindelijk ben ik lijsttrekker geworden.
0: Je vond het jezelf wel kansrijk genoeg om daarop mee te solliciteren?
2: Nou ja, ik doe dat niet omdat ik zelf zo graag vooraan wil staan. Laten we dat voorop stellen. Want dat is juist een. Dat was de allereerste vraag binnen mijn gesprek ook. Van, ja. Ze hadden zo'n T-zekkie mee-nummer, weet je wel, met zo'n tekst erop. En nou, wat ben je in verangerd?
0: Oh, dat is wel ChristenUnie, vind ik.
2: Ja, dat is wel echt ChristenUnie. Ja,
0: een T-zekkie. Ja,
2: maar ja. Wellicht als je 's ochtends je T-zekkie in je thee doet, lees je die vraag ook even. En dan denk je er heel wel over nou. Maar ik vond wel een hele leuke vraag, want dat is wel iets waar ik in verangerd ben. Het is niet zozeer dat ik zelf voorop wil staan, maar ik zie dat we een bepaalde politieke invloed kunnen hebben.
0: Ja.
2: Waarin, nou ja, een stukje rembezenschap, maar ook omzien erop hangen. En een stukje verantwoordelijkheid nemen, wel degelijk invloed hebben. En dat vond ik ook, dat ik daarin gegroeid ben de afgelopen jaren. En ja. Dan is er ook iemand die daar de verantwoordelijkheid in moet nemen en richting moet geven.
0: Ja.
2: En nou, ik heb wel met de afgelopen jaren dat met ontzettend veel plezier gedaan. En daarom heb ik ook gesolliciteerd.
0: Ja, ja. Het is ook een skill die je zelf eigenlijk aan laat hebben in de loop der jaren.
2: Ja, ja. Nou ja, ik heb mezelf een bult laten in de urkpolitiek. En dat stok, dat draag je wel met je mee, zeg maar. Dat is wel, ja. Maar er hebben wel verschillende dingen ontwikkeld.
1: Ik ja, zomaar de gedachte dat als je al fractievoorzitter bent, dat je dan ook automatisch de lease gewoon aanvoeren, sowieso.
2: Nou, dat is bij ons niet zo. Vier jaar geleden heb bijvoorbeeld Arold Afstra, de gedeputeerde, onze lease getrokken. Ja, en die was toen al gedeputeerde, dus die was niet de fractievoorzitter.
0: Nou, in principe, jullie fractie is toch best al wel aardig verurkerd.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is toevallig eigenlijk zo gekomen. Wij proberen, of tenminste de selectiecommissie...
0: Een koep te plegen.
1: Toevallig. Nou
0: ja, wij proberen een koep te plegen.
1: Wij proberen toevallig.
2: Ja. Nou, zo voelt het misschien wel een beetje. Maar onze lease bestaat wel degelijk uit alle mensen uit alle gemeenten van Flevoland. En ja, als sommige dure omstandigheden of... door externe factoren, de luizen plek in afstand of duurskeuven. Ja, dan kom je automatisch, kwamen we bij Johanna terecht. Zo gaat dat via de kieswet ook. Dus daar heb je zelf weinig invloed op.
0: Wat wil je voor de provincie Flevoland, waar wil je dan de ChristenUnie naartoe laaien?
2: Wat ik de afgelopen 4 jaar heel erg aan merken heb, is dat bijvoorbeeld het sociale in het beleid van de provincie. Wij hebben een bult opgaves, er moeten woningen in de bouw worden, maar Noordelijk Flevoland moet ontwikkeld worden. De infrastructuur wat steeds maar problemen geeft. Dus wij hebben grote opgaves. Maar wat ik daarin zag, is dat het stukje sociaal, dus inwoners maar betrekken. Maar ook op het gebied van zorg. Ik kom mezelf, werk ik natuurlijk ook nog in de Talma. Ja, dat draag je toch altijd met je mee. En als ik dan kijk wat er allemaal gebeurd is, nou het omvallen van het ziekenhuis in Lelystad bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, er is niet veel veranderd. Nou, dat het ziekenhuis omvallen is. En daar baal ik van. Want ik denk, juist, als wij mensen verbinden, ook op het gebied van zorg, organisaties verbinden en ook aan... De provincie krijgt zeg maar de regio-deal en die gaat ermee naar het ministerie. Dus die laat zien van, hé, wat is de plaats van Flevoland? Als wij er veel sterker naar voren kunnen komen, dan biedt het Rijk ook wat wij daarvoor nodig binnen. En ja, dat het lastig is, dat snap ik ook. Want ik bedoel, personeels in de zorg, dat hij niet zomaar. Dat is overal een tekort dan. Huisartsen, hij niet zomaar. Maar wij zijn ze wel nodig. En als we groeien, als wij maar woningen moeten bouwen, moet je er wel rekening mee houden.
1: Als je nou kijkt van... Ongelijst, stak je echt nog een lunch op voor Urk met het hele chronieke verhaal ook. Het idee dat de provincie daarop zit te wachten?
2: Nou ja, of ze erop zitten te wachten. Ze zitten soms niet op me te wachten. Maar ja, dat is politiek en bestuur mezelf. Ja, dat mag.
1: Ja.
2: Maar goed, kijk, ik vind de stukje historisch besef, dat is het bij een bult mensen niet maar... En wat ik ook wel merk is dat dat stukje historie waar Urk vandaan komt en waarom we niet maar grond hebben en waarom we dat dus constant voor miljoenen bij moeten kopen van de NOP, ja, daar baalde ik wel van, want ik ken dat stukje historie wel. En dat is ook de reden waarom ik Turken chronieken meenemen hadden en die uit de deal te hebben, zodat dat stukje historie weer onder de aandacht gebracht wordt.
1: Nou, ik denk dat het duidelijk is, Ria.
0: We zullen zien. Ik denk dat er een dagende tijd voor Ria aanbreekt. Campagne. Ja, ja. En nou ja, in ieder geval voor nu een hele prettige zaterdag. En heel veel succes in de aanloop naar de provinciale verkiezingen.
2: Ja, dankjewel. En jullie succes met het programma. Ik ga lekker naar cultuur op de kade zo direct.
1: Dus, moet je doen, absoluut.
2: Zeker.
1: Hey, nou, maak er nog een mooie zaterdag van.
2: Jullie ook.
1: Doei.

0: Ja, en een nice seizoen betekent ook weer de start van de columnisten. En deze keer begint het aftrappen bij Johan Versloten. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het? De zomer goed duren, Kermen?
1: Ja, het was ook een prachtige zomer vanzelf.
0: Ja.
1: We zijn op de radio ook alweer begonnen. Paul Wiggelino met Ommekieken. Is direct tussen 12 en 2 weer
0: te beluisteren vanzelf. Je moment weer
1: even
0: pakken.
1: Een beetje reclame maken. Ja. Ik maak ook reclame voor jullie.
0: Ja.
1: Het is...
0: Ik was even nieuwsgierig, Johan. Je kennis natuurlijk zwaar op de proef gesteld. Met de popquiz vlak voor de bouwvak.
1: Ja.
0: Aftrap. Hoe is die bevullen?
1: Dan begint hij te lachen. Nou ja, ik heet niet de bonnen.
0: Nee, jij niet de bonnen. Nee. Viel het tegen?
1: Zonder in details te treden. Maar dat viel me inderdaad wel tegen. Maar er was bijvoorbeeld een vraag over The Gambler van Kenny Rogers.
0: Ja,
1: dat is een favoriet van jullie, dat weet ik. Dat staat ook altijd hoog in de Bokkers top 40. Maar ik ken dat nummer. Ja, ik ken het, maar niet de letterlijke tekst. En er was een vraag van hoeveel... wat was het ook weer? Poker-termen worden genoemd in het refrein. En schreef die op. En voor elk die goed en geen punt. Nou, ten eerste, dat refrein ken ik niet letterlijk. En ten tweede, ik heb geen verstaan van poker. Dus zeg maar niet, ja, Texas Hold'em, dat is het enigste wat ik weet.
2: Het zit een beetje in de refrein, hè? You know, know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away. Nou, en dan nog iets.
1: Dus als je het allemaal weet, ja, nee, zo 5 punten te pakken. Want uiteindelijk was het de verschillen tussen de nummer 1 en de nummer 5, bijvoorbeeld, was echt maar enkele punten. Dus wat dat betreft...
0: Ja, het gaat om de details, hè?
1: Maar er was in ieder geval andere details die ik wel heel goed wist, hoor.
0: Okay.
1: En ze trekt in december even zelf hier...
0: Herkansing.
1: En dan gaat het toch alleen maar over de top 2000? Want die ben ik alleen maar aan het laren mezelf. Of kun je dan weer
0: dat is al heel breed, natuurlijk. Nou, nee, we begonnen geen... Maar afijn, de kolom.
2: Nee, wacht even. We hebben al mensen die zich aan melden om ook in de redactie van vragenstellers te koeien.
1: Oei. Misschien moet ik dat maar gaan doen.
0: Dus is dat een kritisch puntje in de richting Oost? Dat...
2: Nee, was iemand die kon dat niet. En, ze vonden namelijk de snel in een tel... Die vonden ze te makkelijk.
0: Ja.
2: En toen, of je dat nou eens echt had, of ik van mijn antwoord op Instagram. Van, dan weet je wel, kom je volgende keer bij ons.
0: Goed, de column, Johan.
1: Ja, ik had het vanzelf over Dolly Parton kunnen.
0: Ja.
1: Maar toch maar niet te doen, want het is ook alweer 2 weken geleden dat ze sterven is. Maar wat ik wel jammer vind, is dat ik niet kon vertellen over een keer dat ik een interview hadden. En dat ze dat interview afsluit met een poes op mijn wangen. Dat kunnen niet veel mensen zeggen.
0: Nee, dat is inderdaad.
1: Ja, alleen ik kan me er niks meer van herinneren. Anders zou ik vertellen hoe dat kwam, dat ze mij die poes gaf. Maar ik weet dat niet meer.
2: Hoe weet je dat nou?
1: Ik weet alleen maar dat ze die poes gaf.
0: Ja.
1: En voor de rest, ik weet niet wat de aanleiding was. We gaan het over iets hier langer zijn. Er zijn verschillende manieren om te bepalen wat nou de meest succesvolle of populairste nummers binnen van een artiest. Je kunt naar de verkoopcijfers kijken of de top 40 noteringen. En de plaat die het meest verkocht is, of het hoogst in de top 40 gestolen net, ja, dat zal dan wel de meest populaire wezen. Maar dat gaat niet altijd op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de data van Spotify, dan zie je nogal wat artiesten die naast de luizen standaard nummers ook heel goed scoren met nummers die nooit echt populair waren of die zelfs nooit in de top 40 gestonden zijn. Neem bijvoorbeeld ABBA. Luizen top 10 van populairste nummers bevatten klassiekers als Dancing Queen in Waterloo, maar ook een nummer dat heet Slipping Through My Fingers en dat is een albumtrack uit 1982. Nooit een single geweest, dus ook geen top 40 hit, maar wel een echte favoriet onder de fans. Of als je naar de top 10 van de Rolling Stones kijkt, aanvoerd door Painted Black en Satisfaction. Maar in diezelfde top 10 stonden ook Beast of Burden en Wild Horses. Goeie nummers, maar nooit echt hits geweest in de top 40. En let wel, we hebben het hier over nummers die wereldwijd toch onder de miljoenen keren een stream binnen. Nou, nog een voorbeeld, de top 10 van Taylor Swift, die wordt aangevoerd door Cruel Summer met 3,4 miljard streams. Maar in die top 10 staat ook het nummer August. Nooit een succes in de hitparades, wel goed voor 1,8 miljard streams. En dan de populairste nummers van de Beatles. In Uurluizen Top 10 kom je ook de bekende en de vertrouwde klassiekers terug, zoals Let It Be, Yesterday, Hey Jude and I Want to Hold Your Hand. Allemaal nummers van John Lennon en Paul McCartney, maar twee nummers in die top 10 was een geschreven door George Harrison. Hij schreef af en toe al een nummer voor de Beatles, maar verder dan één nummer per album kwam hij nauwelijks. En dat terwijl er aardig goede nummers onder zaten. Bijvoorbeeld Taxman, Something, While My Guitar Gently Weeps en Here Comes the Sun. Ze worden weggestopt op de LP's en worden nooit eens uitgebracht als single, hooguit op een B-kantje, zoals Something. George raakte door best wel gefrustreerd duur. Bovendien was hij het in 1969 niet eens met de manier waarop de Beatles omgingen met de zakelijke kant van de muziek. Zoals je dat zelf ziet, ik zit nou vaker aan tafel met accountants en advocaten dan met de rest van de groep. En dat was hij eigenlijk zat. Hij besluit zelfs om korte tijd uit de groep te stappen. Om even bij te komen ging hij naar zijn goede maat Eric Clapton. Het was op een mooie lentedag. En terwijl hij in de tuin van Eric zat, begon de zonne voor het eerst die lente na een lange winter weer eens te schenen. Here comes the sun, dacht George. En dat was het begin van een nightnummer. En toen hij dat af had, was hij weer terug bij de Beatles en het worden opgenomen voor het album Abbey Road. Nog steeds geen single, maar George kon decennia later toch een beetje wraak nemen. Want als je kijkt naar het lijstje van populairste Beatles-nummers op Spotify, dan staat Here Comes the Sun veruit bovenaan. Niet een beetje, maar met een straallengte. De teller staat inmiddels op 1,9 miljard streams. Bijna een miljard meer dan de nummer 2, Come Together. Hey Jude en Yesterday, allebei een kanger, nog genies het aantal van Here Comes the Sun. En Something, ook een nummer van George Harrison, staat op nummer 10 met een 500 miljoen streams. Nooit een top 40 hit, maar eindelijk een beetje gerechtigheid voor George na 60 jaar.

0: Ja, en zo even een bericht ertussenduur. En dan blikt, Jaap Kramer, die wordt de naaie dirigent van het mannenkoor Halleluja. Goedemorgen, Jaap.
1: Goedemorgen, jullie.
0: Is dat, dat is toch wel een... Tenminste, ik vond het wel verrassend, want is Jaap... past die kleur bij Halleluja?
2: Wat voor kleur heeft Jaap dan?
0: Nou, niet...
1: Dat ben ik ook wel benijd hoor.
0: Nou, kijk, een beetje toch de naaigheid.
2: De moderne de kleur.
0: Vernieuwend koor, muziek. Hoe zou ik zeggen? En dat overbrengen naar een koor. Kijk, en Halleluja is toch een instituut van jaren. Hoe lang bestaat het al niet?
2: Ik, misschien is het wel een wens van Halleluja om juist die kant op te gaan.
0: Dat is de vraag aan Jaap.
2: Ja.
1: Halleluja bestond bijna 130 jaar.
0: Precies.
1: Dit is het oudste koor van Urk. Dus ik weet niet per se of ze echt zeggen van joh, we willen de vernaaiing. Maar we zullen er wel op die manier gewoon nog een kieken natuurlijk.
2: Ja, wacht even. Je gewoon niet naar een koor toe, word je het over dit soort dingen natuurlijk houden.
0: Ja, ze vieten ook wat ze binnen ja.
2: Nee, je houden. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Hè? Ik kom totaal natuurlijk niet die wereld wat je in zitten. Maar kan me wel voorstellen dat je met elkaar een gesprek houden van... Nou Jaap, we hadden zo gedacht. En dan gewoon je een aantal vragen stellen.
1: Ja, nee, uiteraard hebben we een goed gesprek gehad. Heel mooi gesprek en kieken... waar het begint is natuurlijk gewoon het koor zelf. Hè? En ik heb heel veel respect voor voor de traditie van het koor. En van het repertoire wat ze zingen. Daar ben ik ook niet opgegroeid. Dus daardoor ben ik van koren gewoon houden, zeg maar. Dus en mijn vader zong op een koor en mijn moeder zong op een koor. Mijn vader is zelfs begonnen bij Halleluja. Dus ja, vandaar het, denk ik. En ik kijk ook gewoon heel erg naar de groep die ik voor me heb. Hè? En door kies je je repertoire ook bij wat ze kunnen, bij wat ze beleven, zeg maar, ook op geloofsgebied. En wat voor soort mensen stort hoor. Maar... Ik ben bij Soli, dat is mijn eigen club, hè, die heb ik zelf opgericht ooit.
0: Ja.
1: En door kan ik, dan kan ik helemaal muzikaal mijn ei kwijt. En dat zal ik ook blijven doen. En bij Halleluja zal ik met respect voor het verleden ook kijken naar de toekomst.
0: Ja, ik vroeg me af, binnen de twee Urker koren, is dat te combineren? Want als je bijvoorbeeld de kerstnachtdienst hebt, dan moet je kiezen. Bijvoorbeeld, hè? Dus,
1: ja. Kijk, agenda technisch is dat inderdaad zo. Dan moet je gewoon goed opletten van hoe je het plannen. Weet ik wel dat bijkoren dermate favoriet plannen, dat je dus wel... vaak overlap kunnen vermaaien, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het bijenkoren ben al met 2029 bezig qua afspraken.
0: Zo.
2: Maar, ja, van de vuren, ja, hoor.
0: Maar is het dan ook, bijvoorbeeld als je naar die twee koren nog kan leggen, we hebben het over Halleluja. Is dat dan ook, wat voor niveau moet je daar scharen? Is dat oogniveau?
1: Ja, goed.
0: Of bestond dat niet in Korenland?
1: Nou jawel, dat bestond wel in Korenland. Ik denk gewoon, zeg maar, in de kijk, je zit er wel, je bent met een amateurkoor bezig.
0: Ja.
1: En in die categorie opereren ze wel aan de bovenkant. Absoluut.
0: Ze schuren, zeg maar, te professioneel aan.
1: Nou, op mannenkoorvlak zeker.
0: Ja.
2: Ja. Maar wat is professioneel? Ik bedoel, welke andere goede koren in Nederland... Ik even dagen later, maar zoals wij op erg gewend binnen.
1: Daarom zeg ik van, als je in de amateur scene, dan heb je hier wel met de top te maken. En dat komt ook gewoon door Urk zelf op een of andere manier. Want een Urker zingt gewoon heel graag.
0: Ja. Wat is nou het eerste...
1: En een Urker redt er hard op de tongen.
2: Ook dat, ja.
0: Hey, wat is nou het eerste Jaap-dingetje wat je ingevoerd bij Halleluja? Zo, misschien niet speciaal. Maar gewoon, tussendoor zo even...
1: Ik denk waar wij in Kanger vonden... Ik heb natuurlijk één keer proefdirigeerd. En waar wij in Kanger vonden, dat is een stukje bezieling. Dus een bezieling die jullie in het zingen hebben. En die ik op een over kan brengen in de manier van muziek maken, zeg maar. En... ik denk dat dat een Jaap-dingetje is. En ik denk dat we daardoor heel mooi met elkaar kunnen samenwerken.
2: Kun je je ook voorstellen, Jaap, dat je bij een koorproef die regieren en dat je even los van kwaliteit, maar wel ergens op af zou kunnen knappen? Wat zou dat dan weer zijn, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Kijk, als je wekelijks met een koor werkt, dan ben je natuurlijk afhankelijk van het materiaal wat jou instroomt. En kunnen die mensen zingen? Of doen ze puur voor de lol, weet je wel? Wat is er zijn instelling? Hier heb ik gewoon een koor zien wat gewoon ontzettend graag wil. En ja, als je zegt van laat de hommetjes aan erover remmen, dan dat je moet zeggen van nou, doe nou eens even, weet je wel.
0: Ja.
1: Hey, en ik ben ook wel eens ergens geweest. Ik heb ooit een blauwe mondag dirigent geweest van het mannenkoor in Andijk, aan de overkant van het IJsselmeer. En die mensen die konden gewoon niet goed zingen, weet je wel.
2: Ja.
1: Dus,
0: dan geeft hij een stukje
1: aan de bolen.
0: Geeft hij een stukje met
2: met liefde.
0: Met liefde duur. Ja.
1: Op een gegeven moment toen zongen ze een stukje muziek dat niet de stoomboot op de Mississippi. Toen dacht ik, nou moet ik wegwezen.
0: Stoomboot op de Mississippi, ja, dan dat kun je ook wel.
1: Dat past
0: verwachten.
1: Niet bij mij.
0: Nee. Hey, wanneer gaat de job aanvangen?
1: Nou, Bert Mol die neemt op 23 januari afscheid met een mooi concert in de Ichterskark. En dan is de bedoeling dat ik dat nou het stukje overneem.
0: Nou ja.
1: Dus ik heb nog een aantal maanden om lekker na te denken van wat gaan ik doen, wat gaan we zingen. En ik heb er heel veel zin in.
2: Ik ben er nog niet helemaal met Jaap. Nog niet.
1: Nou, vertel.
2: Oei, dit. Wat was het koor wat je achterlaten voor het jong gevoel?
1: Ik laat geen koor achter.
2: Nee, maar je zullen ergens keuzes moeten maken om dit erbij te kunnen doen.
1: Ja, nou, dat heb ik vurig jaar al gedaan. Ik had een koor op de dinsdagavond. Dat was mijn gemengde koor in Biddinghuizen. En dat heb ik 25 jaar plezier gedaan. Maar daar was ik gewoon eigenlijk uit de markt.
2: In de zin
1: dus,
2: van?
1: In de zin van, ik had alles al verteld in die 25 jaar wat ik kan vertellen aan die mensen. En dan kreeg ze niet meer verder. En het koor vergrijsde natuurlijk ook, dus dat helpt dan ook niet meer helemaal mee.
2: Dus dat koor zat aan zijn plafond?
1: Dat koor zat aan zijn plafond. En daar was ik zelf uttewark, zeg maar. En zodoende ben ik er toen mee gestopt. Dus ik had die dinsdagavond had ik. En in principe wou ik die gewoon lekker vrij houden. Maar ik heb altijd gezegd, als er iets heel moois komt, dan zou ik dat graag willen doen. Nou, en het Arke Mannenkoor Halleluja is natuurlijk wel gewoon, Een prachtige kans.
2: Dat is iets heel moois, zoals je zelf zei.
1: Dat is echt iets heel moois voor mijzelf, ja.
2: Ja, ja, we wensen je natuurlijk alle succes met Halleluja. En dan zullen we ook daarover een kanger vast wel weer eens aan de lijn houden.
1: Zeker weten.
2: Hey, maak er nog een mooie zaterdag van.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè.
2: Joe, hoi.
1: Joe, hoi.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
0: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
3: Nou, back in wel. Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: niet te breken. Maar we gaan duren naar Mark Looms. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Even natuurlijk ook even voor de luisteraars. De Urk 1 trainer natuurlijk, hè, die inmiddels alweer begonnen is. En met zelfs al de eerste wedstrijd achter de rug, toch?
1: Ja, dit wordt de tweede.
0: Ja. En ja, Mark, nog een klein beetje goed de zomer doorgekomen? Of moest je alweer vroeg beginnen, al denkend aan het nieuwe seizoen?
1: Ja, zeker. We zijn al redelijk snel weer begonnen. We hebben een aantal weken vrij gehad. In de maand juni, juli alweer begonnen. In twee blokken zijn we gestart. Uiteindelijk weer verwerken van natuurlijk uiteindelijk dat je het niet gered hebt, maar ook weer het plezier weer op vooruit. En verder gaan met waarmee we bezig zijn.
2: Heb je de selectie nog kunnen versterken op een of andere manier?
1: Nee, versterken in de zin van dat we veel jonge jongens hebben doorgeschoven naar de eerste selectie. Maar er zijn verder geen jongens van buitenaf of wat dan ook, als je dat soms bedoelt. Maar eigen jongens uit de eigen jeugd die zich goed hebben ontwikkeld afgelopen seizoen, die hebben we toegevoegd aan de selectie.
2: Ja, dat kan ook een versterking zijn, toch?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. En het doet mij gewoon heel goed dat die jongens gewoon aanhaken nu. En dat ze ook gewoon mee kunnen in het geweld wat wij graag willen en ook mee willen. En dat is ook heel belangrijk.
0: Is er al een conclusie te trekken over je voorbereiding en de eerste wedstrijd achter de rug? Stemt het al enigszins tot tevredenheid of is het overschuddend?
1: Ja. Nee, zeker niet. Het stemt me wel tot tevredenheid. Als je ziet vorige week tegen AZSV, wat voor ons en voor iedereen, denk ik, voor iedere tegenstander een hele stugge ploeg is. Als je ziet wat wij met name het eerste uur op de mat hebben gebracht. Hè, in de hoge intensiteit waar we zitten. In de wil opleggen bij de tegenstander. Ja, dat stemt dat zeker tot tevredenheid. Alleen ja, het is nu aan ons wel om dat door te zetten natuurlijk.
2: Zit je dan ook met de staf gelijk aan het begin van het seizoen om tafel om te zeggen van jongens, hier willen we voor gaan?
1: Daar hebben we het wel over. We spreken het niet uit in de zin van, we moeten kijken hoe de groep erop staat, waar we staan, hoe de jonge jongens het oppakken. En aan de hand daarvan, als we een aantal wedstrijden bezig zijn, dan kunnen we altijd nog over de doelstellingen, hè, want daar doe je denk ik op.
2: Ja. Je wil wat bereiken ergens, toch? Of...
1: Ah, absoluut. Absoluut, maar daarvoor ben ik ook sportman geworden en zijn we allemaal sportmensen. We willen allemaal op hoogst haalbare wat in ons macht ligt. En neem van mij aan, dat doen de jongens allemaal en dat doen wij allemaal. En of dat nou, en natuurlijk willen wij meedoen om, en dat zijn we ook verplicht om de prijzen, absoluut. Maar om daar gelijk een label aan te hangen van we worden kampioen, ja, daar is het nog te vroeg voor.
2: Maar ken je de teams in de vierde divisie? Heb je daar een beetje inzicht in? Een beetje wat je te wachten staat?
1: Ja, zeker. Want ik heb natuurlijk bij Deto gewerkt voor Urk in de vierde divisie. Het zijn een aantal goede ploegen, een aantal stugge ploegen. Waar soms andere dingen wordt gevraagd. Hè. In de derde divisie is het toch wat meer tactisch gericht. Maar goed, en dat... daar moeten we goed mee om kunnen gaan.
2: Ja. Even denken. Vanmiddag Neo, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar je eerste thuiswedstrijd. Wat verwacht je vanmiddag?
1: Ja, ik verwacht gewoon een hele een goede wedstrijd van onze kant. We zijn goed op weg. We laten goede dingen zien. Ook weer met de jongens besproken, jongens, we moeten daar op verder en niet tevreden zijn. We moeten de norm gewoon wel op derde divisieniveau neerleggen. Hè, op alles wat we doen, met de training, met de wedstrijden. Dat moet je van jezelf eisen. Ja, dat hoop ik vanmiddag weer te zien. Hè, tegen een ploeg die relatief nieuw is in de vierde divisie. Ja, die vinden wij dat wij met ons publiek, dat wij daar gewoon vol bovenop moeten vliegen.
0: Nou, we wensen je natuurlijk met de hele staf en team heel veel succes en de punten op Urk houden, Mark.
1: Ja, dankjewel. En,

0: En voor de rest nog natuurlijk een hele mooie zaterdag.
1: Jullie ook.
2: Oké, okay. Hey. Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Hoi, hoi.
3: Jim Maas op de radio.
2: Dus de eerste vraag zou kunnen wezen, bent u een man?
4: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een vrouw. Oké. Okay.

0: We gaan even bellen met een oude... niet een oude, maar een bekende.
1: Hey, die doen ze Kallemaat.
0: Ja, Kallemaat, Greetje. Is er op punt van verheuzen, hè?
2: Ja,
0: het is, ja, het, is, die het is via de voice milteerd, hoor. Dat
1: ja,
0: is echt,
1: die drukt ons weg vanzelf.
0: Ja. Het is Rock Sabine.
1: Wat? Oh. En we gingen het telefoonnummer van Bert.

0: goedendag.
1: Dan ben je toch bang dat wij met de kanker moeten gaan praten, Henk.
2: Ja, je
3: snapt... Nou, muziek wel.
2: Je snapt muziek wel, Kees, dan ben ik niet aan. Dat houden we niet aan benen. Dat wordt hem niet. Eerst maar even Pink.
1: Ja, Pink en dan de 5 op een rij.

0: vijf op een rij.
1: Ja, de vijf op een rij. De gevreesde onderdeel. Van, dat zeg je ook altijd. Het is gewoon zo, Henk. Leg je er nog om, meneer.
2: Er binnen soms vragen die je niet verwachten.
1: Ja, precies. Maar die kun je vrezen.
3: Die kun je vrezen? Dat was mij volgens mij niet te zeggen, toch? Goedemorgen.
1: Vrees niet.
2: Vrees niet.
3: Er staat heel vaak in de Bijbel, wees niet bevreesd. Nou, daar hou ik me dan vast. Ja.
2: Nou, zo is het. Ben aan de lijn, Sjoerd Bakker, jongerenpastor bij Ongerangere. Bij de Griffemarde Kerk, maar Ongerangere is hij ook laror op het Emo Werda College. Goedemorgen,
3: Sjoerd. Klopt helemaal. Ja, goedemorgen, Henk.
2: Ja. Ik was van de week, Kees, zat ik bij Sjoerd in een presentatie. Mijn Jean-Pieter gaat naar Berlijn. Dan vind ik het gewoon mooi om te zien dat er gewoon muut in de stopt is in het programma.
3: Dat wordt over nodig vanzelf.
2: Ja, maar het is ook wel dus. Dan wordt er eigenlijk elk jaar hetzelfde doen. Ergens bij een organisatie. En ik merk gewoon, jullie en nou. Je laat een drie reizen, geloof ik. Op het programma stond. Berlijn,
3: Parijs, Londen in Berlijn.
2: Exact. En dan gewoon ook toch de energie in stoppen van we gaan er een leuke week van maken. Nou, ik heb het ook tegen je zeg, maar complimenten.
3: Ja, nou dankjewel. Ja, nou, ik vind het ook geweldig om te doen hoor. Kijk, ik ben een verhalenverteller en wat ik gewoon gaaf vind, ook in de reizen die ik voor de GKU mag organiseren, is om op hele bijzondere locaties waar iets gebeurd is, het vooral te vertellen, zeg maar. Dat komt ook binnen bij mensen, dat maakt indruk en dat gun ik de jongeren ook. Dus dan duik ik er ook in, wat kan ik in Berlijn kwijt op dat gebied?
1: Nou, en wat kun je in Berlijn kwijt, Sjoerd?
3: Nou ja, Berlijn heeft natuurlijk een heel verhaal, wat het voor ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook na de Tweede Wereldoorlog nog meer maakte het, hè, met de Berlijnse muur. Maar het Holocaust-monument in Berlijn, dat is zo indrukwekkend, met al die betonnen brokken van verschillende hoogte, verschillende dikte, die eigenlijk de afgekapte levens van de Joden verbeelden. En als je dan door duur heen loopt, en dat pad, dat golft ook, zeg maar, dan lijkt het net of dat die blokken op je afkomen. Het benauwt je gewoon, zeg maar, als je door loopt. En die ervaring, die wil ik de jongeren nog meer geven. Maar tegelijkertijd dat we denken ook, we gaan niet denken dat een heel zwaar programma draaien met de kanker. We gaan ook naar het grootste overdekte zwembad van Europa, het vasteland van Europa. En hoe gaaf is dat? In een zeppeling hangar. Nou, dat vinden jongeren ook gaaf in zelf.
2: Maar dus, dat is de Berlijn-race van het Emo Werda. We gaan even terug naar via bellen natuurlijk, Sjoerd.
3: Ja, de vijf hoorde ik. Dus ik ben aardig benieuwd. Ja, iemand heeft me erin een leus.
2: Ik heb even in overleg gedaan met Challeng Dries. En ik zeg, weet je, we vragen hoe Sjoerd. Sjoerd plot wel. Dus, er was Challeng gelikt bij eens. Dus,
1: is er wel een relatie dan met Challeng?
2: Ja,
1: en wat is dat dan?
2: Nou, laat Sjoerd die maar zeggen.
1: Ja, ik vraag het ook eens.
2: Je kijkt mij aan.
1: Ja, moet ik hangen aan kijken? Moet naar
3: Je zit door over de kaken. Ja. Nee, Challeng is jeugdouderling geworden. Ja.
1: Oh zo, oké. Okay.
3: Ja, dus dat is. Ik ben jongerenpastor en ik ben natuurlijk ook betrokken op de jeugdsectie in de Griffemarde Kerk. We moeten met de kanger handen en voeten geven aan het pastoraat richting jongeren. En daar maakt Challeng tegenwoordig uit ook van het team. Ja.
2: Ben je klaar voor Sjoerd?
3: Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ja, kom maar op.
2: Vrees niet, zoals Kees net
3: zei. Nee.
0: Vraag 1.
1: Waar zou je zo zonder vuurbraaiing zo een presentatie over kunnen geven?
3: Over de Bijbel. Over voetstappen, geloof, in gesprek met jongeren. Dat is mijn werk, maar dat heeft ook mijn hart.
1: En is er ook nog een specifieke wat echt er tussendoor springt van dat is echt mijn ding?
3: Het leven van Jezus. Ik vind het zo geweldig dat we de evangelie inhouden. En dat er zit zoveel in. En dat we dat mogen dealen met jongere generaties. Daar woon ik op. Dat vind ik geweldig.
1: We hadden het net over Berlijn. En natuurlijk ook een beetje het, de passie ook voor het presenteren. Het erin verdiepen. Ja. Vuurbraaien ervan. Wat zou je zelf nog op je bucketlist willen staan om in het kader van het leven van Jezus te willen bezoeken?
3: Ik wil heel graag weer naar Israël. Dat is al een paar keer uit te stellen vanwege de situatie daar. Maar Kees, dat is zo bijzonder om op die plekken te mogen wezen in het evangelie te openen. Daar zou ik heel graag de mensen naartoe willen nemen. Tijdens die reizen gebeuren er altijd hele bijzondere dingen.
2: Nou, noem maar eens één ding.
3: Nou, weet je, het komt binnen. Wij bijvoorbeeld in de Hof van Gethsemane, daar stond de kerk van alle naties en we met de kangeren bieden. Maar toen hebben we ook mogen mensen voorbeders aandragen. Dan moet je denken, dan zit je dan met 50 rukkers. En er lopen ook allemaal toeristen om ons heen. We zijn omgeven door 1000 jaar oude olijfbomen die misschien al in die tijd rokken stonden hadden. Maar dat je dan wil gaan bidden op de plek waar Jezus het bieden heeft. En dat je dan samen in gebed gewoon en dat de dingen aan het droegen worden. Dat is zo emotioneel en zo bijzonder. Ik stond hier nou met kippenvel. Ik stond trouwens nou in het zonnetje in Heetveld. Op een camping, maar ben je nou
1: jij kippenvel.
3: Ik kippenvel in Sunny.
1: Ja.
3: Maar Jeze camping. Ik ben met 100 broeders en zusters ben ik aan kamperen dit weekend. En dat is ook gaaf. Dat is ook mooi. Ja.
1: Een toevallig feitje waar ik van. Of niet, ja, het is misschien wel ernstig dan niet van. Maar ik wist er eigenlijk niet van bestaan af. Het graf van Jozef.
3: Het graf van Jozef.
1: Ja, ik wist niet dat die besteen. Dan vraagt of het Jozef is, zeg maar, de verhaal van Jozef in de put. Of Jozef met zijn.
2: Jozef van Jacob, ja.
1: Kleurige jas.
2: Ja.
1: Of Jozef van Maria. Maar.
3: Ja, nou, ik ben zelf daar niet bekend mee. Althans, niet de plekken waar ik, die ik bezocht heb. In het verleden hebben we wel het graf van Abraham en Sarah bezocht. En dus dat is, dat is ook voor moslims is dat een bedevaartsoord, zeg maar. Ja. Voelde me er ook niet echt thuis, zwaar bewaakt allemaal. Maar die hebben we wel bezocht. En ja, ik ging dan weer op zo'n plek. En ik zeg ook altijd tegen de meesten, het zou kunnen wezen dat we nou op de plekken binnen.
2: Nou, ben je dan ook niet bang, Sjoerd, dat het de commercie op de loer legt?
3: Ja, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, kijk, word ik het meest, als je mij zou zeggen, jullie vroegen net wat zat er op je bucketlist, maar wat mij het meest raakt in het hele land Israël, dat was een strandje waar de heer Jezus aan Petrus 3 keer vroeg, heb je mij waarlijk lief, nadat hij hem verloochend had. En eigenlijk, Petrus en heer hersteld op dat strandje. En dan stoor je op dat strandje, denk ik, en dan kreeg ik echt het gevoel, ik stoor hier nou met mijn voeten in het water aan het meer van Galilea. Dit is niet verangerd. Kijk, de stad Jeruzalem, als je die binnenkomt eraan, het eerste wat je ziet is een IKEA. De mensen die hebben er een romantisch, nostalgisch beeld bij. Plaatje vanuit de Kingenbibel, maar dat moet je loslaten. Maar wat wel heel mooi is, is dat op plekken, om het te bewaren voor de toekomst, en karken bouwt. Dus je bezoekt de karken op bijzondere plekken, zeg maar. En ja, dan, ik mag met een paar weken weer met een groep naar Griekenland toe, in de voetsporen van Paulus. En dan op de Areopagus, gewoon maar lekker zingen. Dan staat er een groep ergens licht staat te zingen. En dan gaat de Bijbel open. Nou, we stonden op menig fototoestel van Japaner of apparaat. Ja. En we zien zwaardigheid, maar dat is zo mooi om te mogen doen. Ja.
2: Ja, mooi.
3: Dus het gaat niet om die commercie, die gaan we voorbij. Wij gewoon voor het verhaal erachter. Ja.
0: Vraag 2.
2: We zijn nog maar bij vraag 2.
3: Ja.
2: Even kijken. Welk vuurwerp kun je niet missen?
3: Welk vuurwerp kan ik niet missen? Ja, weet je, als ik heel menselijk zeg, ik heb mijn telefoon nodig, ik heb mijn laptop nodig. En wil ik geestelijk antwoorden, dan is de Bijbel. Maar de Bijbel staat ook op mijn telefoon en op mijn laptop. Maar in mijn werk en in mijn privéleven is dat echt iets wat ik nodig heb, waar ik niet zonder kan.
2: Is je telefoon dan een lijntje naar de buitenwereld? Moet ik dat zo zeggen? Naar de jongeren? Naar...
3: Ja, nou kijk, de eerste contact met de jongeren is heel vaak via WhatsApp of via wat dan ook, om ze uit te nodigen voor iets. Dus ik gebruik wel die kanalen, ja. Social media ook. Ik maak er heel dankbaar gebruik van. Ook als ik iets hoor van er is wat aan de hand of er is wat gebeurd. Het eerste wat ik doe is kijk van, hey, is het een jongere waar ik al mee in contact stond? Of is het een jongere die ik ken? Of waar ik mee in contact zou kunnen komen? En dan zoek ik ze op Waffelkanaal dan ook via lijst. Dus dan gebruik ik wel mijn telefoon bij, ja.
2: Doet de kerk dat in het algemeen te weinig of gaat dat juist wel erg goed?
3: Nou, weet je wat het nadeel bij dit werk is, denk ik? Ik heb altijd het idee dat ik tekort schiet. En dat ik te weinig doe en dat we aan een tekort binnen. Ik werk natuurlijk voor een hele grote gemeente en het werk is ook nooit af. Ik vind wel dat we een rol voor hebben en dat we het graag willen doen. Dat weet je ook, daar ben je zelf ook bij betrokken als jeugdouderling. Het kan altijd maar.
2: Het is nooit genoeg, het houdt dat nooit op. Hè, dus daar bieden we inderdaad alles van.
3: Ja, en de jeugd is natuurlijk... daar komt hij.
2: We moeten door.
3: Ja, helemaal goed.
1: Ja. Hey, wat is misschien voor een meester Iel gewoon, een normaal meester, of een hangen meester, hoe je het? En wat voor jou toch hartstikke moeilijk is?
3: Dat voor het eerst een moeilijke vraag. Wat ik erg moeilijk vind...
1: Ja, gewoon dat kan bijvoorbeeld een je had het net over IKEA, misschien een IKEA-pakket in de gangen zetten.
3: Nou, grappig dat je dat zei, dat heb ik recent met mijn vrouw doen. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. En ik ben erg ongeduldig. Dat is echt misschien wel een slechte eigenschap van mij. En dan kan ik jaloers wezen op mensen die geduld hebben. Dus ik heb een idee en dan wil ik eigenlijk, daar gelijk niet aan de slag. En het probleem is, ik heb bult-ideeën. Als ik op een hanger moet wachten en ik vraag het één keer, vraag het twee keer. Nou, en dan heb ik het alle doen, dan wacht ik niet meer. Dus ik, ja...
2: Ja, weet je wat mijn volgende vraag zou wezen, Sjoerd?
3: Nou.
2: Welk talent zou je nog willen bezitten? En dat, volgens mij is dat wel in de verlengde van deze vraag van Kees.
3: Ook. En ik heb heel erg lange mooi willen zeggen.
1: Ik heb
3: een paar keer een livestream te logen geluisterd. En dan vergaat de meeste van muziek, vergaat er mijn microfoontje uit te zetten. En dan vond het te doen met de meeste die thuis de dienst al beluisteren.
1: Nou, er kwam men onder je toe, ben liever dat je...
3: Nou, dat is vroeger een held uit mijn jeugd, Theo Kleverik, ga ik het violes van man. Ja. Geweldige man, echt inspiratie. Maar ik mocht de musical doen in groep 8, had ik een hoofdrol gekregen. En had ook een versie van me geschreven. En hij had het echt geprobeerd. Maar hij zegt, Sjoerd, het spijt me, dit gaat hem echt niet worden. Nou, dat achtervolgt me niet. Als ik iets zou moeten toevoegen, kunnen zingen. Ja.
0: Vraag 4.
2: Ik heb snel even een andere vraag opgezocht. komt goed. Waar gewoon je meteen van glimlachen?
3: Waar ik meteen van gewoon glimlachen? Ik noem dat zelf knipoogjes. Dat je me kan zien dat het werk wat ik mag doen, dat laant op een of andere manier. Dat je een gesprek hebt, dat je denkt, ik kan geen toeval wezen of wat dan ook. Dat er gewoon iets gebeurt, dat ik denk, nou zie je, de Heer is bezig, de Heer werkt. He, we kunnen ons wel eens afvragen, we zijn saai, maar komt het überhaupt binnen, laat het of wat dan ook. En dat je af en toe zo'n knipoog ging krijgen, dan dat je denkt, oh wauw, de geest waard. Dan kreeg ik echt een glimlach om mijn gezicht. Daar kan ik echt van genieten.
1: Vraag 5, dat is de vraag. Daar heb je voorbereid. En het is, ik zal niet al te veel te verklappen, maar het is de tweede keer die we draaien
2: van deze artiest.
1: Ja. En even aan jou de vraag natuurlijk, waarom dit nummer en wat is het vooral erachter?
3: Nou, ik moest ook glimlachen toen ik dit versie voor het eerst hoorde. Want ik zat in de auto en toen werd er aangekondigd dat het God is over Dolly Parton. Ze is recent overleden. Mensen hebben een bepaald beeld van haar. Mensen met misschien ook niet eens met hoe ze bepaalde dingen ding. Maar wat een beeld mensen niet weten, is dat ze een heel groot oeuvre heeft met gospelnummers. Ook voor andere artiesten schrijven. En een van de laatste nummers die ze opnemen heeft, is Don't Make Me Have to Come Down There. Die heb ik aan het drogen. Een hele volle zin. Ik zag er zo een urker in. Dat een urker zegt, nou, als ik erbij moet komen, dan weet je. Dan zwaai ik er.
2: Dat is wel een beetje de sfeer, ja.
3: Dat is de sfeer die was over zingen. Ze zingt over een droom, die zat van God. Dat God eigenlijk naar beneden kijkt. Ik moet ook wel denken aan de tijd van Noach, maar tegelijkertijd ook aan onze tijd. Dat stel je voor, dat het zo zou mogen zeggen met alle respect. Hoe zou God naar beneden kijken? Zou je met zijn hoofd schudden? En zou je denken, oh God, wat maak je daar een zeurtje van? En Dolly had dat proberen te verwoorden. Nou, ik ben zelf een verhaal te vertellen. En dat is Dolly met haar muziek ook. En toen dacht ik, ja, Coat of Many Colors was ook prachtig.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
3: Ook zo'n mooie wolgebeurt vooral van haar eigen leven. Maar toen dacht ik, nou, Enk die had me een klein beetje geïnstrueerd. Ik moest niet met al te giestelen komen. Het moest een beetje een populair nummer zijn. Toen dacht ik, ik denk hij is niet zo populair, maar hij is wel lekker op tempo. Ik denk, laten we die maar doen.
2: Nou ja, weet je, alles van Dolly Parton vinden wij goed. Vooral nou natuurlijk met het Nice dat nou ja, recent overleden is. Hè. We verliezen een fantastische artieste. Dus daar hoeven we niks over bij te doen. Maar ja, Sjoerd, dan gewoon wij hem draaien. Wij nemen vast afscheid en dan zeggen we natuurlijk, kondig je lekker je plaat aan. Draaien wij hem en dan wensen we je daar op de camping nog een heel mooi weekend.
3: Helemaal goed, dat gaan we zeker doen. Nou, wij gaan hier dus bij Visser en de Vries. Hartstikke leuke ochtendshow op de zaterdagochtend. Gaan we luisteren met de kanger naar Dolly Parton met Don't Make Me Have to Come Down There.

0: En natuurlijk is het dan het einde van het programma dat we het ontbijtje weggeven. En even een heusongering op de regel. Dan is het, hebben we van tevoren al degene al even een belt. Want ja, natuurlijk, het is even ook een...
1: Je kunt ook niet praten over een normale situatie. Nee, maar dan kunnen we dingen beter aan Geert Meu vragen. Goedemorgen, ja. Geert.
2: Goedemorgen, jullie.
0: Ja, toch nog verrast dat je een ontbijtje te krijgen hebt volgens mij vanochtend.
2: Ja.
0: En niet enkel G vanzelf, natuurlijk G en Matty.
1: En je gezin.
2: Ja,
0: ja gezin.
2: Inderdaad.
0: Ja,
2: ja en ik vroeg van wie is dat dan? Nou ja, dat hoort in de loop van de dag wel, wordt erbij gezegd dus.
0: Oh, want ik gisteren wel om je adres vroeger.
2: Ja.
0: Nou, fijn. Het is de Zane Keumen. Je bent momenteel op bezoek bij Matty?
2: Ja, inderdaad. Ik ben in de schakel, ja.
0: En jullie winnen van de week in Nederland aan de Keumen.
1: Even nieuw korte vooral nog. Matty, jullie was op een vakantie in Amerika.
2: Ja. Ja.
1: Ja, misschien moet je het in kort zelf maar even vertellen.
2: Nou ja, inderdaad. Maandag 3 augustus naar Amerika vertrokken. Een lang gekoesterde wens van mij. En de vrouw zei, nou ja, het is jouw visie, maar ik ga wel met je mee. En de eerste week geen enkel probleem. Aankomen in New York. Daar 4 dagen vertoefd van alles doen. Wat je een beetje kunnen doen in Manhattan. En omstreken, dus in Roomford, Fifth Avenue. Op die avond dingen we nog een honkbalwedstrijd van die Yankees hebben bezocht. De volgende avond ben we naar Broadway geweest om een musical. Flinke lopen, niks in last.
0: Nee.
2: Op donderdag overgestieken naar San Francisco. Daar ook weer een paar dagen bivakkeerd met wat bezichtigingen in Alcatraz enzovoort. Zaterdagmiddag halen we de camper op. En dat was de bedoeling dat we dan 2,5 week door de natuur zouden trekken. Grand Canyon, Oranger, om te eindigen in Las Vegas. Maar binnen een dag begon de vrouw... ik ben een beetje loof en ik kreeg in de lucht. En s ochtends was de situatie dermate dat ze zeiden... Ja, we moeten nou een dokter bezoeken en... Ze is in het ziekenhuis terechtgekomen met een acute, ernstige longaandoening. En eerst een paar dagen behangen. Eerst op de nurse suite natuurlijk, de eerste dag. En toen op een zool, of op een kamer. En behangelingen met antibiotica en steroïden. Ze konden de oorzaak niet vinden. En dat ging van kwaad tot erger. En met als resultaat dat ze donderdag... moest je naar die IC toe. Intubeerd en in kunstmatige coma gebracht. En toen was het echt, ook het gesprek met de arts, was het heel kritiek. En en als je dan bedenkt dat wij dan aan de andere kant zitten en je kinderen zitten allemaal op werken.
0: Ja, ja.
2: Je dierbaren. Dus we moesten ook alles overkopen. Telefonisch gesprek en we doen ze kingen om de luid te vuur te beraaien op ernstige omstandigheden.
0: Ja.
2: Dus dat hakte er enorm in. En het bleek ook wel dat die dokter, die was uitermate pessimistisch. Ik zal jullie de detail bewaren, maar het was echt heel ingrepend en zorgelijk. Ik ben ook de jongens ben overgekomen, Kees en Renier. En gelukkig, hoe dan ook, maar vanaf zondagmiddag was er een kentering. Daar was heel die dagen steeds pessimistischer geworden. En we rijden ze echt over uur op nog ingrepender zaken. En vanaf zondagmiddag is het toch, hij kwam binnen en hij zat weer op die monitoren te kijken en al die dingen. En je zag die man opveren en toen is er toch een kentering gekomen. En met als resultaat dat ze 3-4 dagen later konden ze weer, wakker laten komen. En het ging duur vervolgens met allerlei therapieën en zo enzovoort. Probeerden ze de zaak weer een beetje op gang te helpen en middelen. En dat, ja, dat is er uiteindelijk in resulteerd dat we dus afgelopen dinsdag, woensdag hier aan kon ze de vlucht maken. Er was eerst nog een verpleegkundige vanuit Nederland was er overgekomen naar San Francisco. En die had Mattie begeleid. Want ze legt nog steeds wel aan de zuurstof op hier. En ja, er zal dus gevolgonderzoek moeten plaatsen en behandelingen. Om te kijken dat toch weer,
0: op het redelijke normale peil te krijgen.
2: Ja, precies.
1: Ja, en inmiddels mag ze dus, wat ik net van je hoor, in de schakel wezen om te revalideren, ongetwijfeld, en verder aan te sterken. Ja, het is toch een vraag die op mijn lippen legt, Geert, maar het is misschien een hele directe vraag, maar is er een moment geweest dat je dochter van ik gewoon Mattie verliezen?
2: Wij en met ik vind het een beetje, het is een beetje natuurlijk precair, maar wij en dingen toen ik aan moeten zeggen op die momenten en ook met de toen bellen met de kinderen. Dat we ervan uit moesten gewoon dat we een kanger los moesten laten.
1: Ja, dat kan ik me naar een goed vuur stellen. En dat je dan zo in één keer een dokter naar die monitoren ziet kijken. En dat het kentert en dat het beter gaat.
2: Nou ja, dat is, medeleven was enorm groot dat de mensen dat hoorden. Niet in de leste plekken, gelukkig ook. Dan werden we natuurlijk met de kanger op werk sterk in. Van het werk en ook zeker vanuit onze kerkelijke gemeente, Dichterskerk. En op zondag is er in Maderkerk een formatie gebeurd. De mensen bij onze kerk en s'avonds een bid stond houden in de avond. En we hoeven allemaal ik wil het helemaal niet zwieverig maken, maar vanaf dat moment is er een kentering ten goede kunnen.
1: Nou ja, dan kunnen we toch zeggen, Geert, bidden helpt.
2: Ja, absoluut. Merk op mijn ziel wat antwoord God u heeft in dit verband. Is zeer nadrukkelijk. In onze optiek, zo hebben we het ook ervaren. Ook als gezin. Mattie zelf ook. En daarbij speelde ook een belangrijke rol. Wij kwamen in een ziekenhuis terecht. Wat aangeduid kan worden als christelijk. Wij kregen gewoon elke dag pastorale hulp daar ook. De verpleegkundigen, wij een dingen zien. Met verpleegkundigen af, die met Mattie en met ons zijn bedden en zo. En dat is echt heel bijzonder geweest. En daar hebben we heel veel kracht uit mogen halen.
0: Ja. Nou, we mogen natuurlijk prijzen dat jullie weer in ieder geval in Nederland aan de keuken zijn. En dat Mattie mag gewoon werken aan een verdere herstel. En we wensen jou en natuurlijk een heel je gezin, alles wat er omheen begeeft, natuurlijk heel veel sterkte en
1: geniet van je ontbijtje.
0: Ja, geniet van het ontbijtje.
2: Ja, komt goed. Okay.
1: Ja, toch?
2: Dankjewel.
1: Hey, goeie zaterdag nog, Geert.
2: Ja, oké. Okay. Het beste.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, het is het einde en we
1: weer
0: alweer rolt. En het is 12 uur. Begonnen afscheid nemen. Nou ja, het was toch prima hè, voor de eerste keer.
1: Wel wat roestig hoor.
0: Ja, dus.
1: Je gaf mij vroeger nog wel eens een cijfer.
0: Nou, het is zelfs op de school niet door te sloegen. Goed, ik zou zeggen. Dames en heren.
1: Even hier nice, madame. Want
0: ik ben uitgemerkt. Nee, mooi hè, vandaag hier. Vind ik mooi.
1: Ja, zeker. We gaan wel even. Ik wil volgende week toch nog even een poging wagen om Fokker Geert aan de lijn te creëren.
0: Ja, nog even.
1: Ik denk dat we hem wel 10 keer belden, hè? Maar jammer. Dat naaialbum natuurlijk van hem.
0: Gemiste kans, hè?
1: Ja,
0: voor hem. Ik bedoel, het is toch een podium, hè? Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, het is ook. Jij hebt vanzelf vandaag ook kunst op de kade.
0: Ja.
1: Daar ook nog even een oproep voor mijn mensen. Leuk om even te kijken, denk ik, vanmiddag. Dus. En dan zitten we roes, zitten er weer op. Maar gewoon om de kast. Ik moet een boodschap doen.
0: Ik ook.
1: Binnen allebei alleen.
0: Ja.
1: Wat af niet te maken.
0: Ongestoord. Nee.
1: Zet dat goed. Maar niet.
0: Nee. Oké, okay, jij zou zeggen tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week. Maar een mooi weekend van.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, hallo jullie allemaal. Het is weer tijd om terug te gaan in de tijd. We gaan 2026 even verlaten. En we gaan de komende 2 uur hier op Urk FM weer naar vroegere jaren. Misschien heel erg lang geleden. Misschien ook wel naar een jaar wat je nog heel goed kunt herinneren. We houden nog even als verrassing welke jaren het binnen. Maar er binnen wel bijzondere jaren om iets over te vertellen. Claire. Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: En ook al het nodige bekeken in de archieven. Is er iets bijzonders op te vullen?
4: Nou, het valt eigenlijk wel heel aardig mee. Misschien dat ook nog wel een beetje moet komen.
3: Oké, we gaan er zo uitgebreid over praten. We gaan dit uur terug naar 4 september van een jaar. Het was een normale nazomerdag met droog weer, periode met zon en een temperatuur van 21 graden.
4: We keken op de tv naar Sterrenslag, Catharine Keil en de late night talkshow van Peter-Jan Rens.
3: En een bijzondere prijs in de staatsloterij, je kreeg een 50 jaar lang 2000 gulden per maand. En die prijswinnaar had nou dus al bijna 7 tonnen kregen en had nog zo'n 5 tonnen te goed. Dit is het Urkernijs in muziek van donderdag 4 september
2: 1997.

0: Ja, en dat was een Bob van Hensen. En daar kreeg je als je een knuipje uitzet wat je eigenlijk niet uit moet zetten. Zullen gewoon eens kijken of het er op night kunnen instarten. Dat kan. Als je even het eerste nice bericht vuur lezen, Patiënt.
1: Ja, dat kan ik wel even doen.
0: Zal ik even Hensen opzoeken?
1: Nou ja, een foutje maken, dat maakt niet uit, hè. Op de vuurpagina van het Urkerland sting een foto van grote beuzen die langs de Urkerweg naar de Aven liepen. Die waren bedoeld voor het transport van zaad naar de Nijste Woenweek van Urk, die op de kavel van Veldhoen langs de Urkerweg zou komen. Maar dan 330.000 kubieke meter zaad was er nodig om de grond vuur te belasten, om zo te voorkomen dat die naaie Woenweek meteen zou gaan verzaken. Eerst wordt het zaad opgespuit om daarna zo'n 3 jaar te blijven leggen. Pas dan kan er gebouwd worden. De boerderijen van Veldhoen, die er nog staat, wordt over een tijdje in de plekken voor de kingenboerderijen in de stekplek.
0: Nou, ik ben bezig om M. Bob van Hensen weer op te zoeken. Ik heb hem wel gevonden, maar ik kan hem niet aanzetten. Gewoon nog even proberen. Want ja, dat is een leuke plaat om 1997 te introduceren. Dus hier is hij alsnog. M. Bob van Hensen. MUZIEK.

0: Wel helemaal hoort. M. Bob van Hensen sting op nummer 30 in de top 40 van de week van 4 september 1997. En dat was de eerste plaat van vanavond, of van vandaag, leg er aan mijn naadje, dit programma beluisteren. Want je kunt op vrijdagavond horen, of op zaterdagmiddag, tussen 12 en 10, dan is de herhaling. Nou, we hadden net al nice het Turkenland over een foto van grote buizen die langs de weg naar de haven liepen, waar zaan mee transporteerd worden. En dat was dus voor de wijk die nou de Polderwijk heet. Want die grond moest eerst belast worden. En dan moesten ze 2 of 3 jaar wachten. En dan konden ze pas beginnen met het bouwen van de huizen. En dat is nou de Polderwijk. Maar het is een bijzondere week waarin we zitten. 4 september 1997. Er was op Urk niet zoveel van te maken. Maar het was de week waarin prinses Diana om het leven was gekomen in Engeland of in Parijs bij een auto-ongeluk. En dat had vooral de Britse bevolking vanzelf helemaal in beroering gebracht. Daarover gaan we ze direct uitgebreid in het Nijs van Beutnark. En ook aan het einde van het uur hebben we, laat ik zeggen, een muzikale herinnering aan die bijzondere week. We gaan nu weer terug naar het Nijs van Urk van die week. Iets waar al een aantal jaren naar uitkeken was, dat sting op het punt van beginnen, namelijk de opening van de Nije Visopslag. Die kwam steeds dichterbij. Op 12 september was het dan zover. De opslag zou dan officieel geopend worden door de minister van Landbouw en Visserij, Josiats van Aartsen. Verder zouden er 500 genodigden uit binnen- en buitenland bij wezen. Om de naaien in de moderne visopslag aan iedereen te laten zien, worden er dan smiddags een open huis houden. In Aardrouw was er speciale rondleiding in de West voor ouderen. Voor de basisscholen wordt een tekenwedstrijd georganiseerd. De bekende dirigent Willem Hendrik Zwart was een bekende naam in de wereld van de christelijke koormuziek, en ook op Urk uiteraard. Want bij ons was hij jarenlang dirigent van Halleluja tussen 1984 en 1996. Daarna moest hij om gezondheidsredenen de dirigeerstok overgeven aan zijn zoon Jan Quintus Zwart. In februari van 1997 gaf het koor Halleluja onder leiding van Jan Quintus een afscheidsconcert voor Hendrik Willem in de Bovenkerk in Kampen. En de opname daarvan die was nou op cd uitgebracht. Willem Hendrik Zwart maakte dit niet maar mee. Hij stierf op 29 april op de leeftijd van 71 jaar.
1: En maar muziek nice, want de Urkenzanger Willem Fisherman, die onlangs zijn eigen cd met Urker versies uitgebracht hadden, mocht het Urker volkslied zingen in het tv-programma Veronica Goes Home, waarvan de opnames deze week plaats hadden gevonden. Willem Fisherman en zijn begeleiders worden gefilmd in de sluis en terwijl er uit zijn boot langzaam maar zeker omhoog kwam.

0: zongen ze het volkslied. Later gingen de begeleiders van Willem zelf verder onder de naam Leuster.
1: Ja, dus dat was eigenlijk het eerste officiële optreden van en dan, Leuster.
0: Maar dan denk ik van Willem Fisherman. Nou, dat zal wel een artiestennaam wezen.
1: Ja, hij heet Willem, maar ik ben even zijn achternaam kwijt. Maar
0: als ik het zo lees, dan denk ik dat zijn achternaam misschien Visser is geweest.
1: Nee, het was niet Visser. Maar ik beloof je, ik ga het onderzoeken. Want ik ken hem, dus ik zou het moeten weten. Maar gewoon het even opzoeken. Eerst is hier weer muziek uit de top 40 van 1997 op nummer 36, Boyzone.

0: Ja, You Might Need Somebody van Shola Ama op nummer 27 in de top 40 van 4 september 1997. En daarvoor hoorde je Picture of You van Boyzone. En ik denk dat deze twee nummers ook wel een beetje in 1997 tekenen, zeg maar. Want hadden we zelf de boybands, dus mm-hmm. Boyzone en de Backstreet Boys bijvoorbeeld. En de wat rustige nummers tussen alle dancemuziek.
1: Zeker, het was best wel afwisselend. Dat hoort je ook al aan de muziek die je dit uur hoort nu de top 40 van 4 september. Het was inderdaad maar dan alleen maar boybands in dancemuziek. En dat liet Shola Ama wel horen op dat nummer. You Might Need Somebody. Overigens, in 1981 was het al een top 40 noteringen west voor Randy Crawford. Begon verder met het nice. Twee Urger Vissers was een duur de Zwolse rechter gestraft met flinke boetes. Ze was er beschuldigd van het aanvoeren van ongemorste vis en van het vissen met binnenzakken. De ene visser kreeg voor de ongemorste vis een boete van 6000 gulden. Hij had in 1996 in de Urkerhaven bijna 600 kilo ongemorste vis lost. En dat was niet voor het eerst dat hij dat ding. En die andere visser die kreeg een veel hogere straf voor het vissen met een binnenzak. Hij wordt daarop betrapt in 1995 op zee. En dat mag dus niet. Hij kreeg een boete van maar liefst 25.000 gulden.
0: Twee Urkerstudenten, IJze Zoer en Johannes Weerstand, waren flink teleurgesteld in de Urkerpolitiek. Ze hadden de lui een eindscriptie gemaakt met allerlei. Maar de voorzitter van de raad, burgemeester Veninga, wou daar een stukje voor steken. Hij vond dat dat niet in de raad zou horen, maar na protest van de fractievoorzitters mocht het alsnog. Vervolgens duurde het maanden voordat de twee studenten wat oor hadden vanuit de gemeente. Wethouder Klaas Kramer bood zijn excuses aan. Het werk op het gemeentehuis gaat nou eenmaal niet zo snel, zei hij. In oktober zou de scriptie alsnog besproken worden in de raad.
1: En of er dan wat met die scriptie gedaan is, dat is een tweede vraag. Misschien weten we door het antwoord stiekem ook al op. Maar goed, je kunt het je nauwelijks maar indenken, maar in 1997 kwam de vullerswagen nog elke week twee keer langs. Eén keer voor de grijze en één keer voor de groene container. Maar dat ging veranderen, want dit systeem kostte vuist te veel geld. De komende 3 maanden zou het GFT-afval, dus de groene container, bij wijze van proef één keer in de 2 weken worden opgehaald. Op die manier kon er bezuinigd worden op de kosten en dan zouden de tarieven voor de burger omlaag kunnen, dacht de gemeente. Nou, dat was wel nodig ook, want die tarieven die hoorden tot de hoogste van Nederland. Volgens wethouder Kramer konden de burgers er ook zelf iets aan doen door beter te gaan skaaien. Want de helft van wat er in de grijze container zat was of glas of papier. Ja, en dat kon apart inzameld worden.
0: Er lag een heel bijzondere bolt in de haven. Voor het skip sting een bord met de tekst Dialoog in het donker. Op de bolt kon je meemaken hoe het was om als blinde door het leven te gaan. Het Urker Land stuurde een verslaggever er naartoe en die schreef zijn ervaringen op. Hij liep met een blinde stok door het ruim van het skip waar een special parcours gebouwd was. Freek Perenboom, die de groep begeleidde, had gezegd dat je op een andere manier moet kijken. Met je ogen lukt niet, omdat het aarde donker is. Je moet hem dan ook zien met je oren en je adem. Overal goed naar luisteren en goed voelen met je handen in je blinde stok. Dat gaat wel eens mis. Zo stapt de verslaggever bij een bruggetje per ongeluk naast het bruggetje en stond de deur tot zijn enkels in het water. Maar uiteindelijk gaat het allemaal goed. De dialoog in het donker is geslaagd.
1: Een bijzondere ervaring dus in de Urkerhaven. Een dialoog in het donker in 1997. We gaan van Urk even naar Heerenveen in de zomer van 1996. Toen sting in het Heerenveenstadion de kast te spuren. Een band die we in de rest van Nederland toen nog niet konden. Maar in Friesland waren ze waren beroemd. Toen spuwden ze onder andere Eneidij. Dat hij ze toen opgenomen. Maar ik hoor rare geluiden nu uit de computer komen. Dus we gaan eerst even naar een andere plaat luisteren. En dat is van Eternal en B.B. Winans. I Wanna Be The Only One. Nou, daar geldt hetzelfde voor. Ik weet niet wat er los is met onze muziekcomputer, maar die heeft waarschijnlijk geen zin.
0: Misschien wel precies dezelfde intro.
1: Zullen we dan Disney eens proberen? Ja, Disney is heel erg mooi. Ja, dit is misschien wel de mooiste plan van 1997, als ik zo mijn persoonlijke mening mag geven. The Verve en Bittersweet Symphony. Gewoon wij ondertussen even op zoek naar die andere twee platen die een heel raar intro hadden. Hopelijk helpt de techniek ons.

0: namelijke vuurbraak van de kast in 1997. Dit was een nije dij. Begon naar het internationale NICE.
1: Je microfoon staat niet aan.
0: Ja, ik heb ze aangezet.
1: Die van mij die staat wel aan, maar die van jou niet.
0: Oké, nou, dan zou ik zeggen, goed je even verder met het internationale NICE.
1: Nou, het internationale NICE. De wereld die was vanzelf in shock, want prinses Diana die was verongelukt. En vooral Groot-Brittannië vanzelf. Want ze kwam om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs op 31 augustus. Overmorgen op 6 september is de begrafenis in Londen. Binnen bij de paleizen van de koninklijke familie ontelbare bloemen neergelegd. En de kraat stond bol van de verhalen over Diana. Het bijzondere leven en de nare relatie met Dodi Al-Fayed, die ook om het leven kwam bij het ongeluk.
0: Maar er is ook woede en kwaadheid onder de Britten. Ze zijn kwaad op de koninklijke familie, die tot nu toe nog niks van de lui uit laten horen. Vrouw koningin Elisabeth kreeg veel kritiek. Ze is nog niet op tv geweest. De vlaggen op Buckingham Palace hangt niet alle stok. En ze heeft nog niet te kieken bij al die bloemen die bij haar paleizen legt binnen. Pas de dag voor de begrafenis zou ze alsnog een korte toespraak houden op televisie. En ze beloofde dat de vlaggen op de dag van de begrafenis alle stok zou gaan. Als je de tv-serie The Crown zien en dan zal dit wel bekend vuur komen, want dat was in The Crown heel duidelijk te zien. Heb je dat niet te zien, dan zou ik zeggen, bekijk die aflevering in ieder geval nog eens een keer van The Crown, want dat was een heel bijzondere tijd. We gaan verder met internationaal NICE. Een opvallend beeld op de vuurpagina van het AD van 4 september 1997. Of liever gezegd, juist geen beeld, want het oorlogsmonument op de Dam in Amsterdam was tijdelijk verdwenen. Na 40 jaar moest het gerestaureerd worden en dat gebeurde gerekend in Duitsland. De restauratie zou maar dan een half jaar duren, maar het beeld zou wel weer terug gewezen, ruim op tijd voor de 4 mei herdenking van 1998.
1: En het blad Tina besting 30 jaar. In 1967 was het voor het eerst verschenen als eerste blad voor maatjes. De doelgroep lag tussen de 8 en 14 jaar. Het blad besting al die jaren uit strips, posters, brieven van lezeressen en andere dingen die de doelgroep leuk vond. Tina bestond nog steeds, hoewel de oplage in vergelijking met 1997 gedaald is van onder 20.000 naar 20.000.
0: En dat was het belangrijkste nieuws van Beuten Urk op 4 september 1997.
2: Het Urkernijs in muziek van vroeger. Je oren het in ommekieken op Urk FM.

0: Het was een van de meest succesvolle films van de zomer van 1997. Man in Black met Will Smith in de hoofdrol. En hij zong ook de titelsong en die hoorde je en die sting in de top 40 op nummer 4. Er moest een weer botters gebouwd kunnen worden op Urk. Dat was het doel van de stichting Het Urkerwerfje, die in september 1997 officieel van start ging. De bedoeling was dat op de oude elgen van Kofferman en in de schuren daarnaast gewerkt kon worden aan oude en naaie botters. Andries Hakvoort, de Flux, en Piet Kuiper, oftewel Piet van de Boot, die namen deze taken op zich. Ze zouden ook goed zorgen voor het oplaaien van werklieden die aan de botters konden werken. Heel veel is er eigenlijk niet van terecht gekomen, kunnen we achteraf stellen. Maar voor die schuur is nog wel een heel goede bestemming gevonden. Want dat is wat we nou noemen de botterschuur.
1: Urkerbedrijven kregen geen schadevergoeding voor de vele stroomstoringen die er de laatste tijd binnen. Vooral visbedrijven lopen dan veel schade op omdat de koelcellen voor de vissen niet meer doen. Volgens energiemaatschappij Edon hoort een stroomstoring nou eenmaal bij het bedrijfsrisico. Wel het bedrijf belooft om extra stroomkabels naar Urk aan te leggen. Uit cijfers was het bleken dat Urk 4 keer zoveel kans hadden op een stroomstoring dan in de rest van Nederland.
0: Ja, dat zijn toch duidelijke cijfers, zou je zo denken. Op een foto in het Urkeland zien we de jonge Klaas-Jelle Weerstand, een verwoed sportvisser die in de paardensingel bij de Lemsterdijk een enorme aal vongen hadden. Hij was maar liefst 80 centimeter lang. Zo lang dat een ome van hem erbij moest komen om het dier uit het water te halen. Op de foto die in het Urkeland sting worden de aal vasthouden door Klaas-Jelle en door zijn neefjes Auke en Frans. En wat nou het geheim van Klaas-Jelle was, mais gebruiken als aas.
1: Je zou zeggen dat de Urkerkoren nooit hoefden te zoeken om nieuwe lieden, maar de Urkerzangers dingen dat wel in het Urkerland. Het koor zocht Urkermannen die graag zongen en die van een stukje gezelligheid willen. Wie daar wel zin in had, kon deze zaterdag, dus op 5 september 1997, terecht in gebouw Irene voor een open repetitie.

0: prima muziek voor een lome zomerdag. En in 1997 waren er kennelijk veel van dat soort dagen. Want dit was een grote hit. Buckshot LeFunk, zo heette de zanger. Another Day, zo heette het nummer. En hij zing op nummer 17 in de top 40. Het is tijd voor het Sportnice van september 1997. En ja, de verschillende competities die gingen langzaam maar zeker weer van start. Pajeri Jan weer een onderzoek gedaan in het archief van het Arkeland en wat hij vonden.
1: Ik heb gevonden dat Urk 1 een kleine polderderby speelde tegen Ens. Urk was erin vanzelf de grote favoriet tegen de vijfde klasser. Want ze speelde zelf in de hoofdklasse. Volgens het Urkeland maakten ze dat amper waar, al wonnen ze wel met 7-1. Het was niet goed genoeg, het leek alsof de bal niet in het doel van Urk wilde, schreef het Urkeland. Zoveel kansen had Ens dus op een doelpunt tegen Urk. En daarom werd de 5-1, toen ze dus scoorden, ook gevierd alsof ze de Europa Cup hadden gewonnen. Komende zaterdag dan wordt de tweede editie van de ruwedstrijd Urk Lemmer houden. Vanzelf doet de Moby Dick ook mee. En dat is voor de lui de laatste test voordat ze naar Engeland vertrekken voor de Great River Race op de Thames in Londen. En helaas, en dat vind ik echt heel erg jammer, heb ik daar niet van terug kunnen vinden op welke plekken ze beëindigd in die race.
0: Maar zijn er in ieder geval al meer dan?
1: Dat wel.
0: En daar kunnen ook niet alle RU-teams uit Nederland zeggen. Oké, okay, dat was de sportnieuws uit 1997. Terug naar muziek uit dat jaar. De nummer 7 in de top 40 van de Backstreet Boys.

eerste was het, maar goed. En 1997 stingen ze op nummer 7 in de top 40. Ja, we hebben het dit uur al laat over die bijzondere week die het was... door de dood van prinses Diana. Op 6 september, dus 2 dagen na de dag waar we het nou overheen... zou de begrafenis plaatsvinden. In een van de meest opvallende gebeurtenissen op die Uitvoort... was het optreden van Elton John. Hij had ooit in de jaren 70 een nummer gemaakt... Candle in the Wind, over Marilyn Monroe. Maar hij besloot om daar een naaitekst over te schrijven... in 2 dagen tijd, en dat op te dragen aan prinses Diana. Hij speelde het, hij bracht het uit op een single... en dat wordt de best verkochte plaat aller tijden... met maar dan 30 miljoen verkochte exemplaren. Hier is Candle in the Wind van Elton John.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 3de overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met ommekieken. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is ommekieken.
3: Ja, en ook dit uur doen we dat weer. We gaan weer op zoek naar het nice en naar de muziek van heel wat jaren geleden. Het vurige uur hadden we het over 1997. Die bijzondere week met de dood van de prinses Diana. Dit uur gaan we het nog iets verder terug doen. Maar dan een iets minder hectische week wat dat betreft. Het was vandaag op 4 september matig zomerweer. De temperatuur bleef hangen bij 20 graden met af en toe een regenbui. In de avond was er wel wat opklaringen.
4: Op de televisie konden we kijken naar Tros Actua, Who's the Boss en een live concert van Madonna vanuit Turijn.
3: En de videorecorders die waren in de aanbieding bij een bekende landelijke elektronicazaak. Maar je moest er nog altijd minimaal 1000 gulden voor neertellen. Dit is de belangrijkste Urkenijs in muziek van vrijdag 4 september
2: 1987.

0: Ja, we beginnen het jaar 1987 toch al best met een grote hit. La Bamba van Los Lobos sting op nummer 2 in de top 40 van 4 september 1987. We binnen voor dit uur ook weer de kranten in het duiken. En Fa,
1: ja.
0: Jij hebt wat nice gevonden.
1: Uiteraard, er is elke week nice. Elke week, al die archieven van het Urkeland, er staat altijd wel nice in de krant. De Urkenvisserijwereld die was weer eens in een politieke storm terecht te komen. Dit keer was het visserijminister Gerrit Braks die met een plan was gekomen voor een veilplicht. Dit alleen dat vis alleen maar verkocht kon worden in de haven waarin de kotter was binnen te voeren. Nou, aangezien de meeste kotters in de kustplekken in Nederland aanlanden en niet op Urk, dan zou zo'n veilplicht funest wezen voor de Urker visafslag. Want dan zou die vis dan niet meer verkocht kunnen worden. De gemeente Urk was niet de enige die felle kritiek tegen die veilplicht liet horen. Ook de provincie, andere visserijgemeenten en de Kamers voor Koophandel van Overijssel en Flevoland waren er ook op tegen. Nou, uiteindelijk ging die veilplicht toch duur, maar kon de vis wel op Urk verkocht worden op de afslag door het invoeren van aanvullende maatregelen.
0: En nou nice over het Urkeland, in het Urkeland. Op de vuurpagina sting een foto van de naaie drokkerijen van het Urkeland aan de Richel. Er worden werkt met 5 drokpersen in een kettingformulieren unit. Het kantoor van het Urkeland zat nou nog
1: in het tuindorp.
0: Sorry. In het tuindorp, maar zou over een paar weken ook naar de Richel verhuizen. Vanaf dat moment zit het ile bedrijf op de naaie plekken.
1: De politie moet soms optreden als echte cowboys achter boeven aan. Maar ook als er bijvoorbeeld loslopende dieren te zien binnen. Ook nou was het weer eens het geval. 5 koen aan de buitenkant.

Nou, back in wel. Nou, back in wel. Radio aan. FM.

0: twee grote namen uit de popgeschiedenis. Tina Turner en Eric Clapton, die kwamen bij een kanger en namen dit nummer op, Tearing Us Apart. Sting in de top 40 van 4 september 1987 op nummer 29. En daarvoor hoorde je één kopje koffie van VOF de Kunst. En dat was een nummer 13 notering. Gewoon verder met het nice over een urker die in Volendam naar de Karmezenwest was.
1: Ja, want hij wou met een taxi wie naar Urk troggen. Maar kennelijk had hij in Volendam zijn geld opgemaakt. Want hij had niet maar genoeg geld om die taxi te betalen. Daarom zei hij tegen de chauffeur om even te wachten zodat hij het geld op kon halen. Maar de Urker vloog er geen kin in. En de chauffeur die moest maar wachten. Toen de man na een half uur nog niet troggen was, kon de chauffeur niet anders aan de politie bellen. Die kon hem niet bellen, zodat de chauffeur met een scholdenbedrag bleef zitten van 206 gulden. Maar gelukkig wordt het alsnog opgelost nadat het verhaaltje in de krant te komen was. De man had zijn excuses aan de beun en betaalde die 206 gulden alsnog.
0: En als je tegenwoordig met de taxi gewoon van Volendam naar Urk, dan ben je echt wel iets meer dan die 206 gulden, of omgerekend in euro's, kwijt. Want die prijs is flink te lucht in de grond. Er was heel wat gedoe rond de Kaap. Het restaurant had namelijk besloten om ook op zondag open te gaan. En dat was tegen het zere been van sommige dorpsgenoten die dat in strijd vonden met de zondagsrust. Ook in de politiek worden erover gepraat, maar er was weinig tegen te doen. Een aantal onbekende Urkers hadden een actie gevoerd tegen de Kaap door ramen met verf te bekladden, meubilair te vernielen en bloembakken om het te gooien. Ook was er dreigbrieven gestuurd naar het echtpaar Hakvoort, de eigenaren van de Kaap. Zelfs Dagblad Trouw berichtte erover. Ondanks alle toestand bleef de Kaap gewoon open tot op zondag, tot de dag van vandaag.
1: Opvallend nice in het Urkeland. De eerste pol voor een nieuwe kantine van SV Urk was sloegen. Want op dat moment was het helemaal niet zeker dat de rest van dat gebouw ook gebouwd zou worden. Het initiatief voor de kantine was van de supportersvereniging, die speciaal voor dat doel opgericht was. Dat was 2 jaar geleden. In die tijd was er heel wat geld opgehaald door allerlei acties te houden. Bijvoorbeeld flesverlotingen. Die was een erg succesvol, nou kon dus alvast de eerste paal sloegen worden. Maar er was nog 100.000 gulden nodig voor de rest van het gebouw. Of die er zou komen? Vanzelf.
0: Uiteraard.
1: En inmiddels is er alweer een naaikantine.
0: Ja, inderdaad. Prachtig gebouw door op het SVU-terrein aan de Vormweg. 2 moortjes van de Noorderpalen die maakten zich kennelijk zorgen over het gebrek aan liefde en vrede op Urk. Ze besluiten dit gemis te laten weten aan de burgemeester en ze sturen hem deze brief. Beste burgemeester, u bent de baas van ons dorp. Zou u willen zorgen dat er in de toekomst meer vrede en liefde komt? Want de grote mensen maken zoveel ruzie. Afzender Albi Kramer, Noorderpalen 48, en Janneke Bos, Noorderpalen 42. Een brief die we ook nou nog zouden kunnen sturen. Dat was het Urkeland van 4 september 1997. 87 moet ik zeggen. In dat jaar kregen we een zomerrit, zomaar in onze schoot gehoord. Door een zangeres die noemde zich Desireless. Een nummer heette Voyage, Voyage.

0: Nummer 5 in de top 40 van die week. Madonna en Who's That Girl? Het is tijd om weer eens over de arke grenzen te kijken. Gewoon eens kijken in de kranten. Wat er in Nice was, buiten Urk. Buiten Nederland of in Nederland. Michelle, je moet beginnen met een Tweede Kamerlid.
1: Ja, Tweede Kamerlid Harry van den Berg van de PvdA is opgestapt. Dat hij nadat ontdekt was dat hij angelde in andielen, terwijl een Kamerlid dat helemaal niet mag. Van den Berg was sinds 1977 Kamerlid en had defensie in zijn pakket.
0: Wie denkt dat elektronisch oorlog voeren met drones en andere moderne zaken iets van deze tijd is, die heeft het mis. Al in 1987 worden er 100 miljoen gulden uitgetrokken voor die elektronische oorlogsvoering op een aantal naaie Nederlandse fregatten. Op die manier kon Nederland de vijand bestrijden via de computer en niet zozeer met ouderwetse wapens als kanonnen of torpedo's.
1: De pensioenen van oud-NSB'ers die in de oorlog in de Tweede Kamer zitten hadden, moeten stopgezet worden. Ook al worden die al 40 jaar uitbetaald. Het lijkt erop dat er een meerderheid is voor dit plan. Er binnen nog maar 3 oud-NSB'ers die zo'n pensioen kregen. Een van die 3 is de bekende weduwe Rost van Tonningen. Oud-verzetstrijders binnen positief over het plan.
0: In de Deurse piloot Matthias Roest, die in maai met een Cessna-vliegtuigje was geland in Moskou, moet 8 jaar een zwaar strafkamp in Rusland. Dat heeft de aanklager in een Russische rechtbank geëist. In Duitsland is er woedend gereageerd op deze eis, want die vinden ze vuist te zwaar. Die protesten hebben best wel hulpen, want uiteindelijk moest Roest slechts 1,5 jaar naar dat strafkamp. En daarna kwam hij weer naar Duitsland toe. Niet met een vliegtuig in trouwens, maar met een gewoon vliegtuig. Dit is RKFM met Ommekieken met muziek in Nice uit september 1987. Het was de mond waarin een Franse zanger, die in de jaren 70 heel erg beroemd was, een comeback maakte. Ik heb het over Julien Clerc en Hélène. Hij zingt op nummer 39.

0: natuurlijk wel een zomerplaat noemen. Dus wat dat betreft zaten we nog een beetje in de nazomer. We gaan weer eens even kijken wat Nijs ons bracht op 4 september 1987. Klaasjelle, vervuiling, zwemwater enzovoort.
1: Ja, want bijna de hele zomer had er niet te zwommen kunnen worden op het strand vanwege een zwemverbod. Dat was ingesteld omdat het water te veel vervuild was. Waar die vervuiling vandaan kwam was niet helemaal duidelijk. Maar volgens de gemeente zou het wel eens aan het gemal kunnen leggen dat te veel vervuild water vanuit de polder het IJsselmeer inpompt. Bovendien heeft de waterzuivering bij Tollebeek nogal eens te maken met storingen, waardoor smerig water uit de erkervisindustrie in het gewone water terechtkomt.
0: Twee nieuwe dominees zouden op dezelfde dag de luizen intreden doen op Urk. In de Bron zou dominee Van der Plas worden bevestigd en in de christelijk gereformeerde Eben H. Ezerkerk worden 's avonds dominee Bouw van Scheveningen bevestigd door dominee Van der Veert.
1: Langerst de Lemsterdijk was in de polen gebouwd van wat het grootste windmolenpark van Europa zou worden. De wieken zaten er nog niet aan. Eigenlijk zouden de melms in het water neergezet worden, maar ze binnen nou binnen dijks gezet. Het vermogen van één zo'n windmelm was 300 kilowatt. De melms die er nou stonden hebben een vermogen dat zo hoog is als het complete park van 1987.
0: Ja, dus één zo'n melm die er nou staat, heeft hetzelfde vermogen als het Ielepark zoals we dat in 1987 zagen. En dat was toen al het grootste park van Europa. Kun je nog hoeveel er kan verangeren in bijna 40 jaar tijd. We gaan naar een zanger die... ze trekt overigens het Sportnijs van 1987. Maar eerst een zanger die in 1987 zijn debuut maakte met onder andere... Het is zijn nummer 1 hit. Terrence Trent D'Arby en Wishing Well.

0: Wishing Well begon eens even kijken naar het Sportnice van 1987. Quagelle, wat heb je gevonden?
1: Ja, rond deze tijd in het voetbalseizoen is er vaak bekervoetbal. En nou vanzelf ook weer, want Arkeen moest aantreden tegen vierde klasser Weijen. Dat ligt ongeveer in de regio Salland in Overijssel. Het was een erg spannende wedstrijd waar beide ploegen de kans kregen. Maar Weijen kwam op een vuursprong. Die vuursprong was van korte duur, want daarna kwam Urk terug en scoorde 3 doelpunten. Urk kwam zelfs op een 4-1 voorsprong. Maar in het laatste half uur wisten Weijen toch nog de aansluitingstreffers te maken. Het eindigde in 4-3. Naast het bekervoetbal was het zaalvoetbal ook weer begonnen. De eerste ronde van regio 4 werd in de Schelp Ouwen. En zo waren er ook meerdere wedstrijden op een rij. Bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Urk Wegman en Van Dijks Boekhuis. Urk was in het eerste gedeelte de betere ploeg en sting in de rust dan ook met 3-1 vuur. In de tweede helft gingen beide ploegen alleen maar aanvallen en eindigde het in 6-6. Na strafschoppen trok Boekhuis aan het langste einde.
0: En dat was het Sportnice voor 4 september 1987.

Sweet 16 van Billy Idol. Eigenlijk was het een punkzanger, maar in de jaren 80 besloot hij om ook wat rustige nummers op te nemen. En dat was een heel verstandige zet, want hij kwam daarmee ook in de top 40 terecht. Dit sting op nummer 15 in de top 40 van 4 september. Ja, ze direct, we binnen langzaam alweer bezig met het einde van het uur. Dan hoorde je de nummer 1 van toen. Het was een nummer van Michael Jackson, maar je hoorde ze direct welk nummer van Michael Jackson dat is. Eerst Dennis Edwards in Don't Look Any Further. Die sting op nummer 14.

0: Bananarama, Sting in de top 40 van september 87 op nummer 20 met I Heard a Rumor. Nou, Cachelle, het wordt tijd voor onze laatste plaat. En dat is een bijzondere plaat van Michael Jackson. En waarom was hij bijzonder? Hij had voor het eerst in 4 jaar weer een naaie plaat gemaakt. Het album Bad. En dit was dan van de eerste single. En die is gelikt naar de eerste plekken van de top 40. Het is I Just Can't Stop Loving You. Een ballad die de ziel erg succesvol was. En het was een van de 8 top 10 hits van dat ene album. Dus Michael was op het toppunt van zijn roem. Begonnen weer een duur.
1: Ja.
0: Ik wens iedereen weer een goed weekend.
1: Een geweldig weekend.
0: Ja. We zijn de volgende week weer op RKFM. Om te kijken. Zoals elke week weer. En dan zult je zien welke jaren we dan op het duik zijn. Uit het archief.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk

0: ticketje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM hou.

0: FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Break my heart.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Kees.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist, die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Urk FM, hou. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Even wat langer staan, Diari.
3: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love

0: In God We Trust van Newsboys. Lekker openingsnummer, hè?
1: Wat een emotioneel moment.
0: Emotioneel?
1: Ja, voor jou.
0: Wat dan?
1: Nou, de laatste keer dat je hem in de playlist mag zetten voor het seizoen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Want?
0: Het is de laatste zending van het seizoen. Ja. En waar is Joas?
1: Joas is weer als
0: hij is weer
1: de verloren zoon aan het uitdagen.
0: Ja, hij is weer afvallig. Hij zit weer niet. En Joas die moest er even maar voor school doen. En nou, hij ziet er niet.
1: Maar die zal er zo wel komen.
0: Hij zal zo wel even komen, ja. Want ik heb net gewoon hem gestuurd. Zijn nice belukking stof voor half in de plant op dit moment. Dus ik zeg...
1: mag wel op ski.
0: Geef gas, dat jij de 24 goed doet. Ja, moet op ski.
1: Als ik af van de kruil moet komen.
0: Ja.
1: Nee, het nou, niet langer weg.
0: Ja, helemaal moet doen, jongens, rijdt.
1: Dat is. Nou, welkom allemaal bij de laatste uitzending van de seizoen. Als je leuke vragen hebt of zo, stuur gerust een appie naar 0527-68-8910.
0: Ja, je kunt ons ook live bekijken in de studio naar de website urkfm.nl. Een grote rode knop, kijk live. En dan kun je ons office in de studio zien.
1: En vorige week was het Joas een beurt om dit elke keer te zeggen. Maar nu zal ik het zeggen. Gewoon lekker naar Insta toe en klik op de knoppen volgen bij het kanaal Lovem Leerstriepien urkfm.
0: Ja, en die aardige belangrijke.
1: Dan worden wij even gelokker.
0: Ja, worden aardig blijer.
1: En de belangrijkste, vergeet hoe je Spotify playlist niet te volgen.
0: Is dat de belangrijkste?
1: Ik denk het wel, toch?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Dus, ja, ja, het is, wij zijn een radio, dus dat wordt, is het belangrijkste voor ons.
0: Oh, zo, oké. Okay, ja.
1: Muziek.
0: Muziek.
1: Die Spotify playlist die kun je vinden op de website van RKFM op ons kanaal of via Spotify.
0: Ja, en die is Albert nou aan het updaten, want Albert is weer nalatig geweest, 10 weken lang. Ik was vanochtend was ik even aan het scrollen, want ja, ik was een paar nummers aan het kiezen van we moeten in deze uitzending een beetje nummers draaien die we die jaren al draait. Toen kwam ik er niet erachter van, volgens mij missen er een paar nummers. Want ik had er toch gewoon een paar inzet, man.
1: Ik heb net weer 10 inzet, dus
0: kijk, nou,
1: het schiet lekker op. Voor de volgers, dan komen we er zo met Inak nog bij.
0: Ja, dus voor de volgers kunnen die weer een paar mooie naai nummers luisteren. Dat komt helemaal goed, ja. Hey Albert, hoe is het met je?
1: Met mij gaat het fantastisch. Ja? Wat een lekker weertje.
0: Ja, een heerlijk weertje. Maar het
1: lekker
0: is ook,
1: warm.
0: Het is ook bloedheet.
1: Je niet.
0: Nee.
1: Ik vind het aardig koud in de studio.
0: Het is hier zo cool, hé. Ja, maar ik was hier dus vanochtend even om nog even een dienhanger op een rijtje te zetten. En toen was het hier echt erg warm. Want de zon sting hier volop en de gordijnen zaten niet dicht.
1: Dus je dacht, daarna is het toen je binnenkwam. Ik nou, vond eerst die airco aan.
0: Nee, vanochtend dus. Dus ik dacht vanochtend, weet je, ik knal ze lekker aan. Lekker vol aan blazen. Kom ik om een uur of zes, half zeven, dan kom ik terug. En toen was het zo'n koeling.
1: Ja, dat is nog te vol.
0: Ja, ja. Maar ja, het binnen wel warme dagen deze weken, hè?
1: Ja, en dan komt het weekend wordt het nog warmer, ja. Ik begreep. En dan wordt er 34 graden of zo, zag ik.
0: Op NOS, wat die net zei, is het niet 36 graden voor vrijdag.
1: Goeie genacht.
0: Ja,
1: dat wordt niet slapen.
0: Nee, dat wordt totaal niet slapen. Maar vrijdagavond slapen wij sowieso niet.
1: Wij niet, maar de luisteraars hopelijk wel.
0: Wat gaan we doen dan?
1: Ja, even kerkkampen. Dan wordt het altijd heel erg laat en heel erg vroeg wakker worden.
0: Ja, ja. Wij gewoon gezellig op karrenkamp. Maar het is inderdaad, daar zit heel weinig slaap bij in, denk ik.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ik heb er wel altijd zin aan. Ja, we zitten zo vlak voor de zomervakantie. En een vakantieplan.
1: Ik nog niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal
1: ik zat
0: niks.
1: Erover te denken om lekker op mijn huppie een huisje te huren.
0: Oh, je bent de zon niet. Je bent de zon niet.
1: Of op een camping in de gestal.
0: Nee, dan
1: lekker
0: je
1: alleen met een bibel en mijn boek. Daarvan maak ik me wel.
0: Dan stapt hij op een brommer, op die brommer van hem. Rijdt hij naar de Veluwe. En dan ga je rennen maar een gestal in zijn tent.
1: Dan rijd ik mijn moerauto van.
0: Oh ja. Dat is ondertussen een juwelauto geloof ik.
1: Half. Waar gebruik wel.
0: Man. Maar goed, ja, de zoomer komt er dus. Nou ja, de zoomer is er al. We hoeven niet maar te zeggen, hij komt er aan, want hij is er ondertussen al. Zo warm is het. En dat kunnen we ook buiten zien. Prachtig lange weer. En nou was ik even aan het scrollen van de week. En ik kwam in één keer een playlist sturen. En daar sting Christian Summer Hits. christelijke zomerhits.
1: En toen hier een aantal uitgeplokt voor ons is.
0: Nou, even eentje. Want we zitten nu weer zelf in de uitzending met de uitzending. Dus ik dacht, we moeten wel een beetje in de klassiekers gewoon draaien. Mm-hmm. Maar ja, ik heb toch even nou om hier een nummertje om hier te starten. Ik er even in de zet. Om nou ja, even een beetje dat zomergevoel te krijgen. En het is dus een christelijk nummer. Het is wel iets anders christelijk dan bijvoorbeeld een Cast in Crowns die je zingt. Want deze zanger die zingt echt gewoon over de schoonheid van bijvoorbeeld de zon. Het nummer heet ook Golden Hour van Nate Novak. En de zanger die zingt dan vooral over de dankbaarheid richting God. Over de mooie zonsondergang in de prachtige seizoen van de zomer.
1: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, het is gewoon zo'n lekker zoemers biertje. Dus ik dacht, lijkt mij wel even leuk om te draaien. Dus laten we dan lekker nog luisteren. En dan binnen wij er tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: Trust in You van Lauren Daigle. En wat vond je van het zoomen nummertje, Albert?
1: Ik vond hem lekker klinken.
0: Ja, een grappig nummertje, hè?
1: Die moeten we onderaan vervolgen, joh.
0: Ja.
1: Voor een volgende seizoen.
0: Ja, dan gaan we gewoon even echt zo'n uitzending met zoomen, summer hits. Wie denk ik het allemaal. Er is nog Fulemaar, dus dat komt helemaal goed. Ja, dan komt volgend jaar weer een seizoen 2.
1: Ook wel leuke thema's trouwens voor een volgende seizoen.
0: Zoomer.
1: De vier seizoenen.
0: Oh, zo.
1: Alle seizoenen langs lopen.
0: Nou, er zijn er nog genoeg leuke thema's. Ik zou zeggen, Lotte, we gaan erin rondduiken wat we gewoon doen in deze uitzending.
1: Ja, want we hebben een beetje een unieke uitzending ook samengesteld. Ik dacht namelijk, weet je, laten we even terugkijken. En dat is dus ook het onderwerp waarop kijk terug. Want ik heb even mijn gang erop geteld. En in totaal hebben we afgelopen seizoen 19 afleveringen gemaakt. Dit is meer rekent. Dat is vrij veel. Eigenlijk nog 20 kwam ik vanochtend achter trouwens. Want 29 december was het eerst.
0: Ja.
1: En dat is flink wat. Dat is namelijk 19 of 20 keer dat we het evangelie aan jullie als luisteraars mogen vertellen. En om het seizoen af te sluiten dacht ik, laten we terugkijken. En in de Bijbel is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van de profeten, waarop steeds voor teruggegrepen. Maar je ziet het ook vaak teruggekomen in wat God heeft gedaan en zei.

0: dat volk het dorp troggen kijkt. En je kunt dat gebruiken als je toch God bidt. Dat je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd. En in de komende gespreksblokjes wil ik alle thema's even kort langs lopen. Om de hoofdzaken er even uit te lichten. En eventueel er even over te praten. En het eerste thema waar we het overheen had, dat was gamen. Nou ja, ik wou eigenlijk Joas vragen om een kernzin. Maar die heeft hij even naar me toegestuurd. En hij zei, gamen kan een gezonde, ontspannen hobby zijn. Maar het moet niet boven God komen te staan. God zegt in zijn woord, ik ben de Heer uw God. Gij zal geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, dat vind ik wel een mooie samenvatting van die Yosendi.
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ja, het is gewoon goed om inderdaad ontspanning te zoeken in gaming. Maar ja, pas op dat er geen afgod voor je wordt.
0: De tweede thema-uitzending, die ging over Bijbel lezen. En Johannes, daar had je de leiding. Waar ging het over?
1: Nee, ik heb die toen voorbereid met dat ik echt heb proberen uit te leggen wat de Bijbel is, wat het betekent. Ook voor christenen. Nou, de Bijbel is de gids in het leven voor elke christen. En ja, in de Bijbel kunnen we God ontmoeten. En we kunnen doorzien wie hij is, wat hij doet en wat hij zal doen.
0: Nou, dat spreekt ook over zich, hartstikke duidelijk.
1: Ja.
0: Dankjewel. En dat is ook een extra aanmoediging voor de luisteraar om dan ook de Bijbel extra goed te gaan lezen. Ja, aankomende zomer als waar je niet bent.
1: Wil je God ontmoeten?
0: Gewoon de Bijbel lezen. Nou, dat de thema die ging over vergeving. En vergeving is een mooi thema omdat het God over Gods liefde voor zondaren. Maar dat kan soms ook ongelooflijk lastig wezen. Maar soms kun je menselijkerwijs gesproken niet in hangen vergeven voor wat diegene te doen. En toch roept God ons op om ook diegene te vergeven. Dan is het belangrijk om te bidden te God. Want Jezus wil niet alleen ons vergeven, maar ook degene die ons pijn doen. En nou slond ik even een broggetje naast we het een over bidden. Want dat was een volgende thema. Johannes, wat is bidden?
1: Ja, ik had toen in dat ongewarp had ik een zinnetje erboven gezet. En volgens mij ook nog benoemd. Dat vond ik zelf wel een mooie. Dat is de sting. Gebed is de ademhaling van de ziel. Want een christen kan niet leven zonder gebed. Bidden is letterlijk praten met God. We mogen al onze verlangens, zorgen en dankzegging vuur brengen aan hem in het gebed. En dan mogen we ook ervaren hoe krachtig God kan werken in het gebed. Dat is wel de mooiste samenvatting van de ILO-uitzending, zeg maar.
0: Ik vind dat heel kernachtige samenvat.
1: Ja.
0: Het is netjes dan. Nou, de volgende zou ook voor Joas wezen. Want dat was het ongewarp Maas. En daar heeft hij ook weer wat over gestuurd. Hij zegt, Maas kunnen je dichter bij de Heere brengen of er wat ervan doortrekken. En hij stelt u ook even een vraag aan ons. Wie kies je als Maas? En wat ik heel erg waardeer aan ons als Maas roep, want dat zullen jullie als luisteraars inmiddels ook wel duren en of weten, wij zijn een hechte Maasgroep. Wat ik heel erg waardeer is dat wij samen als Maas ook regelmatig samen gingen bidden.
1: Ja.
0: En als er wat aan de hand was, of gewoon bij de Bijbelstudies die we hadden. En het is echt een zegen als je zoeken een Maas mogen hebben waarmee je samen God mogen zoeken en dienen. Ja. Dus als je verkeerde Maas en
1: hou er mee op.
0: Of hou er mee op.
1: Of gewoon het evangelie verkondigen.
0: Gewoon het evangelie verkondigen, ja. Inderdaad.
1: Ja.
0: Nou ja, kun ik nog even...
1: Ga ik dat laatste themaatje toch?
0: Het thema Normals was voor mij. En die viel mooi samen met de week van Valentijn. En ja, wat is Valentijn? Een feest van de liefde. Dus het was ook liefde. En liefde komt oorspronkelijk bij God vandaan. Hij is die bron daarvan. En deze liefde heeft hij in de scheppingen legt. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Liefde is een keuze. Een keuze die je elke dag maakt in alle verschillende soorten relaties die je hebt. Ook de relatie van Maas. En het is eigenlijk een keuze maken voor de anger, niet voor jezelf. Ja.
1: Mooi samen.
0: Nou, dat was in de eerste zes of zeven afleveringen.
1: We hebben er nog een bulte gehad. Dus we gaan maar snel duur. Hier en met Nice weer zelf. En we gaan doen met het nummer By Your Love van For King and Country. Nou, als je het afsluit met liefde, hè? By Your Love. Dit nummer gaat over het idee dat mensen kunnen zien wie je binnen door de manier waarop je anderen behangelen. En dan hebben we vooral over de geboden van Jezus zelf, dat je je naast hem de lief en zoals jezelf. Volgelingen van Jezus die moeten erkenbaar wezen door zijn liefde voor anderen. En daar zingt dit nummer ook over. Dus laten we daar goed naar luisteren. Mooi bruggetje eigenlijk. En dan binnen we zo bij de terug voor het nice.

0: Jovem. Het is altijd beter dan Arie.
1: Kleine jongen naast mijn vader in de kerkbanken. Ik leerde bidden en ik vouw nog dezelfde handen. Als ik ging slapen zijn mijn moeder en zijn engelen. Die vannacht over je waken, ze beschermen je. Maar de grote boze wereld liet me twijfelen soms. Gaat het om geld of geluk, want ze draaien het om. Hoe gaan ze vissen in mijn vijver, ze ontwijken de bron. Ik kan mijn ziel niet laten spreken als ik bijt op mijn tong. Dus ik

0: Heaven on My Mind van Toby Mac. In de vorm weer eruit Heuvels van Piotr. Ja, Albert, waar is je Joas? Ja, hij zit nog steeds niet. Ja,
1: zelfs Joas had eigenlijk het nice bericht, maar die zal ik maar over niet meer, denk ik.
0: Ja, dus ja, daar zullen we mee beginnen dan. Het nice van Joas.
1: Jarenlang was de Amerikaanse natuurkundige Michael Gillen overtuigd atheïst geweest. Totdat wetenschappelijke ontdekkingen hem uiteindelijk tot geloof in God brachten, zegt de voormalige Harvard-docent. Gillen heeft een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan opgebouwd. In zijn studie behaalde hij doctoraten in natuurkunde, wiskunde en sterrenkunde en later gaf hij zelfs les aan de Harvard University. Daarnaast werkte hij als wetenschapsredacteur voor de ABC News. Lange tijd was wetenschap de hoogste autoriteit in het leven van Gillen.
0: Dus het was het belangrijkste voor hem in zijn leven, ja. Zeg maar. Ja.
1: Het veranderde toen de wetenschapper tijdens zijn studie ontdekte dat de werkelijkheid veel groter is dan wat mensen kunnen zien. Vooral de ontdekking van donkere materie was hierin de doorbraak geweest van Gillen. Wetenschappers veronderstellen dat donkere materie samen met donkere energie ongeveer 95% van het universum uitmaakt. Gillen realiseerde zich dat de uitspraak "zien is geloven" vanuit wetenschappelijk oogpunt niet stand hield. In zijn verdere levensloop is Gillen op zoek gegaan naar antwoorden door zich te verdiepen in verschillende religies. Nadat een vrouw hem had uitgedaagd de Bijbel te lezen, vond hij uiteindelijk zijn weg naar het christelijk geloof. De tegenstrijdige uitspraken van Jezus kon hij rijmen met de verrassende ontdekkingen die hij in de natuur tegenkwam. Gillen vertelt dat hij heel langzaam groeide in zijn geloof. Het duurde ongeveer 20 jaar voordat hij echt tot geloof kwam. Tegenwoordig spreekt de wetenschapper op universiteiten over de hele wereld openlijk over zijn geloof en dan gaat hij hierover in gesprek met studenten.
0: Bijzonder nice, hè?
1: Ja.
0: Maar is hij dan echt christen geworden? Of is hij nou alleen nog steeds aan het zoekende? Want dat maakte ik er nou even niet op het, zeg maar.
1: Nou,
0: hij groeide in zijn geloof.
1: Voordat hij echt tot geloof kwam.
0: Ja, dus we kunnen ervan uit gewoon dat hij echt tot geloof gekomen is. Gewoon christen geworden.
1: Ja, want daar deelt hij nou ook over. Spreekt hij nou ook over openlijk over op universiteiten?
0: Ja, ja.
1: En dan gaat erover in gesprek met studenten. Dus dan moet je wel wat basis hebben, zeg maar.
0: Ja, dan moet je ook wel wat dingen weten mezelf, hè. Studenten, volgens mij houden studenten helemaal van universiteiten ervan om lekker het debat aan te gaan.
1: Dat is fantastisch.
0: Ook als het om dit soort... Ja, dan zie je er het al.
1: Wetenschap. Johannes, kun je wetenschap met de Bijbel rijmen? Zo ja, en misschien een voorbeeld ervan.
0: Ja, een voorbeeld van bijvoorbeeld de Bijbelse wetenschap, dat is hygiëne in quarantaine maatregelen. Die in het Oude Testament die God aan zijn volk oplegt. En eeuwen later ontdekt een wetenschappers pas dat deze maatregelen de verspreiding van ziektes drastisch verlegden. Nou wij bijvoorbeeld, information weten het wel, waarschijnlijk de jongeren nog niet. In de middeleeuwen had je zelf de pest, de grote ziekte die over Europa eerste. En er was een groep in Joden in Duitsland. En die hebben zich weer compleet aan de oude reinigingswetten van Mozes houden in die tijd. En bij Uli kwam de pest niet vuur.
1: In de rest van Europa wel.
0: In de rest van Europa wel. Dat is ook een van de redenen waarom de Joden dan al de schuld einde kregen van de pest. Die zijn Uli bijna aanstichter. Maar ja, dat is dan best wel bijzonder als je dat zo leest. Want ik bedoel, God die wist gewoon wat het beste was voor zijn volk. En ze mogen nog geen varkensvlees eten. Dat was echt niet omdat God zomaar een God was die zomaar een riegeltje bedacht. Maar varkensvlees zijn gewoon boorden vol met slechte stoffen en bacteriën. Ja, nog steeds.
1: Ik heb begrepen van persoon die werkt in de voedselindustrie. Ook begrepen dat modern, zeg maar, tegenwoordig kunnen ze varkensvlees veel beter reinigen en kun je wel opeten. Ja. Maar destijds kon dat gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: Omdat ze daar de middelen nog niet van hadden.
0: Ja, waren gewoon hele vieze beesten. Ja, nog steeds. Als je ze ziet, ze altijd in de skate te verroeten met de reuze neuzen. Dus ja. Word ik er vrolijk van als ik zo'n stukje vlees op een bak kreeg. Maar
1: ik ben blij dat je een koe niet in de stal zie.
0: Nee, nou, die heb ik wel eens zien. Dat is toch hangers. Schoenhangers.
1: Dat is hangers. Ja, is goed.
0: Nou goed, het zit er alweer bijna op, het nice blokkie. Dus wij gaan duur met het volgende nummer. En het is het nummer Love Broke Through van Toby Mac. En dit nummer gaat over bekering en persoonlijke verandering door Gods liefde. Toby Mac die beschrijft hoe hij zich vroeger verleuren, beschadigd en zoekend voelde. Maar ja, hoe Gods liefde duur brak in zijn leven veranderde. Daarom zegt ook echt de liefde brak recht doorheen in zijn leven. Dus hij zingt ook een beetje een soort van persoonlijke getuigenis. Maar ja, ook ter bemoediging en ter aanmoediging om God te zoeken. Dus dat we daar lekker naar luisteren. En ja, dan hopen we dat de Joost er zo meteen wel is. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

I'll Fly Away van Josiah Queen. En daarvoor hebben we draait Awesome God van Shane & Shay. En ja, dan binnen wij toegekomen aan de meditatie. Vandaag is de laatste uitzending van het seizoen. We gaan elkaar een paar weken niet meer zien. En daarom leek het me een goed idee om een meditatie te houden over het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Waar wordt vooruitgeblikt op de dingen die komen gaan. En natuurlijk vooral de wederkomst van Jezus Christus. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom, spoedig, amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Jezus komt terug. Dat is zeker en wordt duidelijk gemaakt door deze laatste verse van de Bijbel. Dit Bijbelboek is geschreven door de apostel Johannes. Hij was verbannen naar het eiland Patmos waar hij visioenen heeft gekregen van God. De visioenen hebben hem laten zien wat er nog staat te gebeuren in de eindtijd en vooral dat Jezus terugkomt. Jezus onderstreept nog een keer, ik ben. Die uitspraak hebben we vaker gezien. Jezus is de Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet, en de Omega, dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is de voleinder van de wereld. Hij zal alles rechtmaken op de dag dat hij terugkomt. Jezus geeft hier een prachtige bemoediging voor christenen. Hij zal terugkomen. Tegelijk is dit woord ook scherp. Dit woord is ook eerlijk over de mensen die Jezus niet hebben erkend als hun redder en zaligmaker. Zij zullen straks buiten staan. Dat is dus ook een waarschuwing voor ons. Zoek Jezus in je jonge jaren. Zoek hem vroeg en hij zal je niet uitwerpen. De versen daarna onderstrepen dat. Laat hij die dorst heeft komen. En degene die het wil mag het water des levens nemen voor niets. Beleid je zonde voor Jezus Christus en hij zal je vergeven. Zometeen begint de zomervakantie en we zullen elkaar een tijd niet zien. Neem daarom deze woorden mee in je hart en zoek hem. Overal waar je bent. Of je nu op vakantie gaat of hier op Urk blijft, Jezus reikt zijn middelaarshanden naar je uit. Hij wacht nog steeds op zondaren die het buiten zichzelf zoeken en hun lege hand ophouden op de knieën aan zijn voeten. Dan wordt het verlangen geboren om uit te zien naar de wederkomst van Jezus. In deze gebroken wereld, die steeds verder weg lijkt te raken van het woord van God, doet Jezus deze belofte. Ik kom spoedig. Hij zal alles rechtzetten. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen moeite en geen zonde meer zijn. Dan mogen we eeuwig onze zaligmaker groot maken, wat hij zo verdient. Kijk jij uit naar zijn komst? Jezus wil naar de jouwe. Hij wil je bekeren. Neem dat de komende weken mee in je hart. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. De deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten 2 piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Klop, klop.
3: Wie is daar?
2: Loof.
3: Lofie.
2: Lovem.

0: Can't Steal My Joy van Josiah Queen. In de voorhemmen draait Ons Koning Kom van Juanita Duplessis. In de overhemmen draait Fighting For You van 10th Avenue North. En na de meditatie en met nummeren draait Revelation 22 Come Lord Jesus van Project of Love. Ja, dan zitten we alweer in uur 2 van Lovem. Leste uur 2 van het seizoen. En kijkers wie er alles kuiven is in ons midden.
1: Ja. Welkom terug, Joas.
0: Ja, verkloot jezelf maar even.
1: Ik wil even mijn excuses aanbieden voor de luisteraars. Maar nou, ik ben er weer.
0: Ik denk dat ze je wel vergeven. Nee, hoor. Dat
1: was je al laat aan vergeven.
0: Hebben we die al laat? Volgens mij niet, hè?
2: Volgens mij niet. Nee.
1: Oh, maar nou, dat komt goed. Ja.
0: Nou, precies. Dan kunnen we dat morgen even zo meteen even duur nemen. Want dan gaan we ook nu verder, Albert.
2: Ja, de eerste 6 uitzendingen die binnen langs te komen in het eerste praatblokje. Ja, dan binnen nog 12 of 13 stuks van thema's over.
0: Ja.
2: En dan gaan we nou even naar kijken. Want Johannes, het laatste thema wat voorbij kwam in het laatste blokje was liefde. En het thema daarna had je voorbereid. En toen ging het over heiliging.
0: Ja.
2: Wat is dat?
0: Nou, heilig, dat even erg samengevat betekent apart gezet. Of apart gezet door God. En ja, toen hebben we een kanger ook wel echt even aan het kijken van, wisten we dat wij ook heilig binnen als christen zijn? En God het je apart gezet en hij wil je vader wezen. Dat had je beloofd in je doop. Maar daarbij hoort ook een heilig leven. En dat is een leven wat maar en maar tot bekering komt, door zondebesef in verandering. Wat de Heilige Geest duurwaarkt in je leven.
2: En je hebt het toch even kort over bekering. Maar wat is dat?
0: Ja, bekering, dat is dat moet je eigenlijk zelf doen. Hè? Dat, bij bekering dan maak je als het ware een ommekeer. Hè? Dus je komt tot het besef van dit kan zo niet langer. Dus je stoppen op de weg waar je mee bezig was, is als het ware. God zet je stille. En ja, dan kijk je terug en dan maak je de ommekeer terug naar God toe. En dan wordt de Heilige Geest in je leven.
2: Jongens, heb je er nog wat bij toe te voegen?
1: Woord bekering betekent ook anders denken. Hè? Als je dat omzet. En dat is ook zo. Dan gewoon je ook anders denken. Dan gewoon je in plaats van ik denken. Maar gewoon je kijken naar je naast en op God gericht ben je. Ja.
2: En het volgende thema was ook voorbereid door Johannes. En toen ging het over muziek. En nog even een kernzin die past bij dit thema.
0: Ja, God heeft muziek aan de mensen gegeven. Om muziek te mogen maken tot zijn eer. Helaas heeft de mens het verangerd. Om muziek te maken tot zijn eigen eer. En over de

0: En toen ging het over Utrecht.
1: Ja.
0: Joas, een samenvatting.
1: Nou ja, we begonnen dat thema van... Je hebt wel eens een collega die zegt van... wat doe je in het weekend? En dan praten we even met elkaar erover. Ja, wat zijn nou de grenzen? En hoe trek je die grenzen? En we kijken ook even naar de Bijbel. Van wat zegt de Bijbel erover? Kunnen wij lekker los gaan in het weekend? Toen kwamen we dus achter dat de Bijbel ons ook waarschuwt voor een bepaald losbandig leven. Dat we niet in de raad van de goddelozen moeten staan. En niet zitten bij de spotters, zeg maar. Wat ook in Psalm 1 staat. En door die Bijbelse richtlijnen konden wij dus mooi kijken van... Nou, wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?
0: Nee, je maakt een recht die neerwaartse spiraal. Hè, van staan of lopen, dan staan en dan zitten.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: En het volgende thema dat had ik voor bereid. En toen had ik het over talenten. Want vaak denken we als we het woord talenten horen... denken we vaak aan dingen die een anders zegt. Zoals zingen, voetballen of wat anders... Maar gesprekken voeren met mensen kan bijvoorbeeld ook een talent wezen. Een talent waardoor die anderen zich gezien voelt. Een talent wordt ook wel een gave genoemd. En God wil deze talenten of gaven gebruiken tot eer van hem. Ja, en dan komen we bij de volgende. En dat is het woord vermaning. En dat is een vrij belangrijk woord voor christenen.
2: En lastig.
0: En lastig. Maar misschien weet je er maar over, Johannes.
2: Ja, die heb ik voorbereid. En ik heb er aardig wat middagjes op zitten zoeken, weet ik nog wat onderdeed. Vermanen is weer even een lastige term in de Bijbel. Wordt vaak verkeerd opgevat en een mensen denken er toch een beetje raar over. Maar het is eigenlijk het liefde in een waarschuwing, waarna die ine in zonde zien leven. Vermaning is dus vooral geen oordelen, maar is puur gericht op de liefde voor de anger, om de anger troggen bij Christus te brengen.
0: Is een heel belangrijk woord voor christen.
2: Erg belangrijk, ja.
0: Nou ja, en een ander belangrijk woord, wat iedereen ook wel kent, is geloven. En ook hier hebben we een thema over het draait. En iedereen gelooft wel in iets. We noemen les nog het voorbeeld aanhoudt van de stoel. Als je op een stoel gaat zitten, geloof je dat die stoel je houdt. Geloven is ergens op vertrouwen. En Bijbels geloof is een innig, overtuigd vertrouwen in de almachtige, eeuwige, betrouwbare God. Het God tegenwoordig vaak om het gevoel dat mensen ergens bij hebben. Maar dat is dus niet het Bijbelse geloven. Het Bijbelse geloven is echt vertrouwen op God.
2: Ja.
0: Nou, dat was het vierde probleukje.
2: Ja, zometeen hebben we nog een laatste probleukje met de laatste thema's die we bang hadden.
0: Maar waar en wat had op één staan?
2: Ja, een mooie poll.
0: Een bijzondere lange poll. Ja. Met al die verschillende versies.
2: Ja.
0: Om de top 5 samen te stellen.
2: Ja, zeker. Want kijk, wij hebben zelf heel veel nummers draaien bij Lovem. Ja, en er binnen altijd een paar favorietjes bij mensen en mezelf. En die hebben wij proberen te vangen in deze top 5. Dus wij draaien deze laatste uitzending. Draaien wij de Lovem top 5.
3: Dit is de Lovem top 5.
2: Nou, er is hij weer.
0: Ja.
2: We begonnen lekker voor. En we draaien de Lovem top 5. En... Ja, nou hebben we zelf een bult mooie nummers klaar gezet. We hopen dat iedereen zijn God herkennen. Mensen hebben er massaal op gestemd. Dus we hopen dat jullie ervan genieten. En dan beginnen wij met...
3: Nummer 5.

0: Dit is de Lovum Top 5.
1: Mijn microfoon, ja, maar dan zat hij wel aan mijn microfoon. Ik vergat hier even mijn microfoon aan te zetten. Maar ja, we hebben nou 4 nummertjes zat. Dat was
2: nog 1 nummer.
1: Nummer 4 sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. Nummer 4 sting Jesus Loves van Zach Williams. Nummer 2 sting, of ik zeg het andersom.
2: Je moet wel even goed lezen.
1: Ja. Op nummer 5 sting Walk With Jesus van Consumed By Fire. Nummer 4 You Say van Lauren Daigle. Nummer 3 sting Jesus Loves van Zach Williams. En op nummer 2 sting nog 1-3-4 van Martijn Buwalda. En ja, mooie nummers. Die ben al vroeg door de luisteraars. En dan hebben we nog één nummer te gaan.
2: Het mooiste nummer van allemaal.
1: Het mooiste nummer. En ja, dan gaan we maar snel naar luisteren.
2: Spannend.
0: Nummer 1.

0: Dat was nummer 1. Who Am I? Van Casting Crowns and Mercy Me.
1: Ja, en denk je nou, ik heb er een aantal mist. Ze komen vanavond ook nog op Insta. Dus als je ons volgen, dan kom je ze ook nog turen.
0: Ja, en ze stonden uiteraard ook op de Spotify.
1: En ze stonden op de Spotify-lijst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dan hebben we een derde probleem.
0: Ja.
1: En we hebben inmiddels al 12 thema's kort even duren spreken. En het volgende thema, dat sluit mooi aan bij een christelijke feestdag. Het ging namelijk over Pasen.
0: Ja.
1: Dat was een hele speciale uitzending, waarin Johannes en ik allebei een deel en vuurbereid van de uitzending. En daar hadden we het over een geestelijke en een fysieke lading van Christus. Dat hij onze straf droeg, en dat is het verlaten worden door God, om te zorgen dat wij dat nooit hoeven mee te maken. Maar we mogen ook spreken over de opstanding van Jezus. Hij is opgestaan, en als hij iemand terugkomt, zullen alle doden opstaan. Hij was de eerste, maar er zullen er nog veel meer volgen. En de uitzending na Pasen ging over Horst. En Joas, kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Nou, zou je er ook geen tijd voor?
1: Nou, dat was een mooie samenvatting.
2: Horst, ja, dat was ook een uitzending. En ik vond dat een heel leuk thema om te maken. Want ik zie steeds maar mensen jagen. Jagen naar dingen en wordt jagen wel in orde. En ik word juist in de oproep doen van, ja, zoeken wij ook nog de stilte op. Zoals de Heer Jezus dat ook ging. Want de Heer Jezus die zocht heel vaak de stilte op om te mediteren, om met zijn vader te praten. En doen wij dat ook? Of gewoon wij juist helemaal op in die wereldse gejaagdheid? En daar ging het thema een beetje over.
0: Ja. Maar zo'n mooi thema, ja, weet ik ook nog.
1: Het thema daarna, toen had ik het over vloeken. En steeds vaker horen we vloeken of grove woorden om ons heen. Vloeken als een GVD of een OMG binnen vreselijk in de ogen van God. Ze maken hun belachelijk en vragen om een oordeel. Maar ook skelden tussen mensen onderling is een belediging voor de schepper. Hij heeft ons immers allemaal gemaakt. God vraagt van ons om onze tongen te gebruiken tot eer van hem. Om anderen te zegenen in plaats van te vervloeken. Dat staat ook in de Bijbel. Denk nou over welke woorden je gebruiken. Je woorden hebben namelijk macht. En Johannes, die hadden de ook een uitzending voorbereid over eenzaamheid.
0: Ja.
1: Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik ging het toen hebben over eenzaamheid. Ja, omdat ik toch wel zag dat een boel christenen ook wel eenzaam ja, kon een wezen, kon voelen vooral. Hè. Dat is het minste, het voelt eenzaam. En ja, eenzaamheid is een lastig iets voor elke christen. Christenen kunnen zich erg eenzaam voelen, omdat ze tegen de stroom van de wereld ingaan. En ja, gelukkig is de kerk een plek van ontmoeting. En het belangrijkste is, God is er altijd bij. Hij is bij je, op alle wegen die je gaat. Ja, en dat is de grote troost van de eenzaamheid.
1: Ja, nou God het niet speciaal om sociale eenzaamheid verzellen, van die wordt dan door de kerk opgelost.
0: Ja.
1: Maar echt door die emotionele eenzaamheid dat je alleen voelt.
0: Ja, ja.
1: Nou, en naar liefde en geloof bouw ik een uitzending vuurbrein over de derde christelijke deugd, namelijk hoop. En dit woord klinkt voor ons als een zekerheid, tegenwoordig. Maar Bijbels hoop is eigenlijk heel angst. Bijbels hoop is de rotvaste overtuiging dat het ook echt gaat gebeuren. Het is een vaste zekerheid en verwachting dat God zijn beloften zal nakomen. En hoop en geloof die zijn eigenlijk met een gangen verbonden. Door geloof vertrouwen we op wat Jezus heeft gedaan en nou nog doet. En hoop is een vertrouwen op wat hij nog God doet en wat er komt. Ja. En ja, dan hebben we de lijstuitzending.
0: Ja, die was vorige week.
1: Ja. En toen ging het over verlossing. En die had je ook voorbereid.
0: Ja, dat klopt. Ja, verlossing is gewoon een redelijk woord. Ook in de Bijbel. Ik geniet er altijd nog van. Wij worden verlost. En waarvan? Ja, de mens is in zonde vallen. Wij hebben een God laten vallen. En we zijn achter de duivel aan gegaan. En God roept ons terug door het werk van Jezus Christus, die de verlosser is. Hij wil ons verlossen en ons bevrijden van de slavernij van de zonde. Ja, dat is gewoon een prachtige. Ja, dat is gewoon het evangelie.
1: Dat
0: weer
1: is
0: zelf.
1: Die evangelie.
0: Ja, maar daarom is die verlossing is zo'n lekker woord. Zo'n lekkere positieve smaak zit erin. En daar hebben we toen de nadruk op proberen te leggen. Ook een mooie uitzending. Eigenlijk ben het allemaal mooie uitzendingen, hè?
1: Wij draaien alleen maar mooie uitzendingen. Ja. Niet om op te scheppen, hoor. Maar,
0: Kijk, en nou zien je als luisteraar en je nou alle thema's hoort. Als je nou denkt van, ik wil voor seizoen 2 wil ik toch echt wel dit aan dragen. Want laten we er eens onderzoek naar doen met een kanger, weet je wel. Laten we er eens een mooie uitzending van maken. Ja, schroom niet om eens gewoon een mail te sturen naar lovem@urkfm.nl. Of in de DM van de Insta, lovem_urkfm. Stuur je suggestie en dan kijken wij wat we ermee kunnen doen uiteraard.
1: Ja, we hebben al een aantal mooie uitzendingen in de planning staan.
0: Ja.
1: In onze gedachten. Nog niet op papier, maar in gedachten wel.
0: Ja.
2: En wat ook misschien leuk is, als mensen denken van, nou, hier wil ik eigenlijk nog wel een deel 2 van. Ja, dit is een nieuw interessant onderwerp. Dan mag je dat ook gerust zeggen, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja, stuur het gerust even.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we een afsluitend nummer van het thema.
0: Ja.
1: En daar heb ik een keuze voor een duidelijk geluid van Christian Verwoerd. En in dit nummer wordt gezongen over een aantal geloofshelden. Zo komt ongerangere Jezus zelf langs. Laten wij net als jullie een duidelijk geluid horen, is dan de vraag die je horen. Zien mensen aan jou dat je geloven?
0: Mooie boodschap om het thema af te sluiten. Dus laten we het vooral doen. Niet met mij. En dan binnen we zo nog even van buiten terug voor de algemene afsluiting. En dan laten we lekker luisteren naar een duidelijk geluid.

0: Ja, dan zit het erop, jongens. De uitzending.
1: Het zit erop.
0: Ja, het zit erop. En dan binnen wij.
2: Het heel weer net en dan gewoon wel weer los.
0: Ja, maar dat is te mooier voor seizoen 2. Hè? Dus, want seizoen 2 komt eraan, hè, Albert?
1: Ik hoop het.
0: Ja, dat hopen we wel toch al doen, toch?
1: Deo voor lente.
0: Deo voor lente.
1: Als God het wil.
0: In september hopen wij weer verder te gaan. Ja. En ja, dan willen wij jullie weer zelf ontzettend bedanken voor het luisteren dit seizoen. En ook deze uitzending. De herhaling en de meditatie die komen uiteraard op de website.
1: En als je nog verzoeknummers zijn, nog één laatste keer. Stuur ze naar lovem@urkfm.nl. En ook thema's voor het nieuwe seizoen, die ben hartstikke welkom.
3: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram. En er is ook nog een Spotify playlist, die kun je ook luisteren. Er hebben al heel veel nummers in. Ik denk al 15, 16 luisteruren. Dus dat kun je lekker los.
0: Ja.
3: En ja. Dat zullen we maar zeggen.
0: Nou ja. Kijk, nou is het mezelf de afsluiting. En nou, ik vind het toch best wel jammer. Want ik bedoel, het is altijd ik kijk er echt altijd naar uit elke mond. Ik vind het echt leuk om radio te maken. En gewoon lekker het evangelie verspreiden. En ja, Albert. Wat zou je nou nog willen meegeven aan de luisteraars voor de komende weken?
1: Gewoon bidden. En lees de Bijbel.
0: Lekker direct. Ja. Ja, nou ja.
1: Als je het nog nooit aan het doen, dan binnen fantastische websites waar je van kunnen genieten.
0: Probeer
1: maar
0: het.
1: Maar lees hem.
0: Ja. En hier, Joas, zijn je nog wat om u te geven aan de luisteraars?
3: Nou, ik denk onze luisteraars die gewoon allemaal wel op vakantie. En probeer ook het evangelie te delen misschien met iemand die je terugkomt op vakantie.
0: Ja.
3: Dat zou ik vooral meegeven.
0: Mooi.
3: Want het is een boodschap die we uitdelen, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Aardig belangrijk.
1: Van de apostelen.
0: Ja. Nou ja, nou hebben wij nog een afsluitend nummer. En ja, kijk, ik dacht bij mezelf, wat moet je daar nou voor doen? Nou, we hadden een aantal suggesties, hè. Jan de Mooie geven en net thuis uitzending zijn. Joas nog een goeie. Maar ja, ik dacht ook bij mezelf, ja, het zou wel even gaaf zijn als je nou ook gewoon afsluiten met het nummer waar je ooit ook mee begonnen bent. Gewoon met alles. Ja, en wat dan toevallig ook het intro-nummer is van Complete Love Hem.
1: Plus Johan is een favo-nummer inmiddels.
0: Nou, de East to West scoort ook wel over. Okay. Maar ik vond dit toch wel een bijpassend iets om mee af te sleuten. Het is dus het nummer In God We Trust van Newsboys. Ja, en wat deze zanger zingt, ja, vertrouw op God. En neem dat gewoon mee de komende weken in. Blijf op God vertrouwen, hou je vast aan hem en aan hem alleen. En ja, dan wens Team Lovem jullie van harte God zegen toe.

Geloof hem. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.